ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Lori Spee, ken je die naam nog? Dat was deze dame en How Many Times was een grote hit voor haar. Bij Dekker Radio ben je een nieuw uur met prachtige muziek van vroeger en nu. Simply Red hoort daarbij. We gaan naar 1985 met Holding Back the Years.

Ook goedemorgen. Beetje laat opgestaan vandaag waarschijnlijk. Ja. Oh. En zo kunnen we nog uren doorgaan. Maf jingeltje, hè? Ja. Leuk dat je luistert naar Dekker Radio. Ik heb nog mooie muziek klaarstaan, hoor. Niet alleen die onzin. Camillo bijvoorbeeld.

0: Leuk liedje van Wesley Bronkhorst en de 3A's. Later is morgen, ze hebben nog gelijk ook. En Dekker Radio draait het vandaag. Een hele oude van Wolfman Jack. En dat was een Amerikaanse DJ met een hele rauwe stem. En die hoor je goed hierop. Een nummer dat heet My Girl.
1: You know, another song I've played so many times has been My Girl. And I'm gonna lay it down for you now. Like it or not. And if you want to sing along with me, baby, you come out in here and goo it with me.

Oké. Wolfman Jack en My Girl. En Wolfman Jack hebben we ooit eens aan de telefoon gehad bij de ziekenomroep waar ik voor werkte, Radio Lucas in Amsterdam. En hij was bereidwillig om gewoon mee te werken. En ze hebben jingeltjes ingesproken en die heeft hij naar Nederland gestuurd. Ontzettend aardige man trouwens. Liep niet naast zijn schoenen, zeker niet. Hey, Alan Clark is hier. Love is everywhere, zegt hij. Ook in de Dekker Radio Studio. Als je dat maar weet. Kom op, Ellen, ga.

0: Wat een leuk nummer is dit van Ellen Eefting. Ja, lopen door de stad.
1: Lopen door de stad.
0: Nou, dat gaan we doen. Oké. Ondertussen gaan we ook nog even stiekem dansen, kan ons het schelen. Met Snelle en Bente. Ja, stiekem met je gedanst. Bij Dekker Radio.

Ik heb het even opgezocht. Het was een Nederlands-Brits combinatie, deze Spooky en Sue die je hoorde. Dus half Nederlands, half Engels. Drie achter elkaar hebben we beloofd. Dat gaan we doen ook, hoor. Dadelijk Sol Mieux met Nile Rodgers en This Is The Moment. Maar dit moment is nu hier met John Mayer en Taylor Swift. Half of My Heart.

Dit is het moment dat je dekkerradio hoort met Sol Mieux en Nile Rodgers. Duidelijk te herkennen aan het prachtige, stevige ritme. Ja. Nummer van 2 jaar terug en we draaien het vandaag de dag alsof het gisteren was, toch? Kun je me nog volgen? Ik ook niet. Nee, daar heb ik vaker last van hoor. Dekkerradio met Bill Withers en Grover Washington Jr. Dat is een mond vol. Dit is de Two of Us. Uit 1981. Dekkerradio.

aardig nummer van Iris Penning van dit jaar. Donkere Wolken heet het. Die moet ik vaker draaien. Leuke, interessante zangeres lijkt mij. Rigiera, ken je die nog, die naam? Vamos a la playa. Ik spreek het maar eventjes uit zoals ik het moet uitspreken blijkbaar. Want mijn Spaans is niet hier dat hoor. Het begint met een V, dus vamos. Nou ja, schiet mij maar lek. Laten we maar naar het strand gaan. Hoe dan ook. We moeten hiervoor in 1983 zijn.

Boom, knal uit de kast en het Noord-Nederlands Orkest. Alles of niets. Nou, ze hebben wel alles uit de kast gehaald. Wat een kapitale herrie, zeg. Ongelooflijk. Maar wel goed gedaan, vind ik. We gaan even naar Italië met Paul.

Dodo komt er. En via kom, hè. Ga met mij of zo. Dat zal het wel betekenen. We zijn er doorheen. Op eentje na. Die heb ik bewaard. Ik bewaar het lekkerste voor het laatste. Ja. Baby, you're a rich man. Ken je deze nog? Wie zijn dit? Nou, dat weet je toch wel. Natuurlijk de Beatles. Tot de volgende keer maar weer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Jongen, wat een muziek uit het verleden, uit 1985 van Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. Nou, denk het ook. Wat zegt u, meneer Prince? Hij heeft het over een kus, geloof ik, maar dan in het Engels. Kiss.
1: Don't.

0: Kiss.
1: Stemmetje. Prince, Kiss, Dekker Radio.
2: 80 is prachtig.
1: Nou, vooruit dan maar. Dan maar naar 1986. Oh, een eeuwigheid terug. Maar wel een mooie van Chris Ria. En we wanen ons op het strand. Het heet weer. Nou, dat is geen kunst deze zomer geweest, hè? On the beach.

Mooi gedaan, hè? Bobby Goldsboro en Summer, the First Time uit 1973. Dekker Radio, gaat eens eventjes luisteren naar een monnik. T.S. Monk heet hij. Yeah! En die heeft het over het goede, goede leven. Of ook wel bon, bon vie. Leuke muziek bij Dekker Radio. Luister.

0: Corona Finito. De zomer op de radio. Ja, ja. Het is ook zomer in de studio van Dekker Radio. Het is hier niet uit te houden, zeg. Ongelooflijk. Ja, ja, ik doe mijn best. Ik weet het. Ik hou me flink. Ondanks de temperatuur. Ik geloof 28 graden momenteel.
1: Carolina.
0: Nee, zeg maar Dekker.
1: Ja, je moet
0: heet niet Carolina. Sir Jorge. Oké, dan zing jij maar Carolina.
1: Para todas las Carolinas.

0: Mooie muziek hè, van Sir Jorge en Carolina. We gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie na het half uur.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Hey, ben je er nog? Dekkers Lawaai Radio. Romantics, what I like about you. 3 achter elkaar. Dadelijk Ton Gernan met Higher. Maar eerst de dijk. En die willen het licht uit. Lijkt me geen goed idee in de Dekker Radio Studio. Dan zie ik niks meer. Maar goed, we kunnen het proberen.

Binnen zonder kloppen. Ja, precies. Tom Grennan. Nooit eerder van gehoord. Maar dan gaat het maar hoger en hoger. Ja, en als je dan uitglijdt, val je naar beneden, toch? Tjoh, joh, joh.

af en toe word ik moe van mijn eigen programma. Het is wat, hè? Nou moet ik weer dansen. Nou ja, vooruit dan maar. Omdat het zo leuk is. Met Huey Lewis en de News gaan we naar 1985. En doe rustig mee. Behalve als je achter het stuur zit, hè? Dat kan dat beter natuurlijk. The Power of Love. Lekker radio. En daarna Jermaine Stewart met The World.

Jongen. Ik ga het even kalmer aandoen, hoor. Met Jermaine Stewart gingen we naar 1985. The word is out. Nou, ik heb het al door. Weet je wat we gaan doen? We gaan eventjes lopen als een Egyptenaar. Die zitten natuurlijk altijd op een kameel en hebben ze van die kromgetrokken benen. Walk like an Egyptian.

Ik heb hier toch wel een vraag bij de nummer van Kleimans en van Geel, juf Helena. Wat zijn nou uitschuifbare benen? Nooit eerder van gehoord. Ik heb geen idee. Wat mogen ze me eens uitleggen? Bezia, ken je er nog? Ze heet eigenlijk Bezia Tretrenuska. En deze van lang geleden, Time and Tide.

0: Ik kijk op de klok en het eind van dit programma is in zicht. Hoor maar.
1: Dekker Radio.
0: Zo. En ik heb nog wat lekkers voor het laatst bewaard. Charlie Puth. Met TH op het end en Changes.

0: Muziek uit het jaar 1987. Bill Medley en Jennifer Worms uit de film Dirty Dancing was dat. Een grote hit die film in dat jaar. I've had the time of my life, de titel van de plaat. U luistert het programma Bond. Jan Berg is er namelijk. Draait voor u het komende uur.
1: Jan Berg maakt het Bond, het hele uur rond.
0: Hedendaagse muziek van Nicole Kidman. Adela.

0: En zo klinkt de muziek anno 2026 en Nicole Kidman, Adela, de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan 1967, Sam and Dave. Er is Soul Man. In de bonte muziekverzameling, jazeker.

0: En zo is met het de oude meuk van Sam & Dave uit 1963, de Soul Man.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: En zo is met het, we gaan naar het jaar 2003 met de Dramatic Twins. Feeling Kinda Strange.

0: 2003. De muziek van de Dramatic Twins, Feeling Kinda Strange, was de titel van het nummer. Hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Jan Berg maakt het bont, het hele uur rond, met muziek nieuw en oud, dat is waar je van houdt.
0: 2013 gaan we naartoe met de Lumineers. Hey ho!

0: En dat was het muziek van de Lumineurs terug uit het jaar 2013. Dit was Hey Ho!
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat hedendaagse nieuwe werk hier zo van Jenny Grouse. Dit is Let Your Eyes Lay Low.

0: Heerlijke nieuwe hedendaagse muziek. Jenny Grouse. Titel van het nummer Eyes Lay Low.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Ja, zo zat maar net in de Bonte Muziekverzameling 1995, de muziek van Gusto, Disco's Revenge.

0: 1995, de muziek van Gusto, Disco's Revenge, de titel van de plaat. Heeft u even meegegymnastiekt op, ja, toch wel dansbare muziek, toch?
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, we gaan heel andere muziek draaien. We gaan naar 1973, de Nederlandse band Kajak. Prachtige muziek, dit is Lyrics.

Het jaar 1981, de muziek van Spandau Ballet. Dit was een nummer met de titel Muscle Bound. Bent heb ik voor u klaar liggen. Muziek kan ook bij de 26. Dit is Parachute.

0: hedendaagse muziek van Bente. Dit was Parachute.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Inderdaad, heel ander decennium. Oude meuk dus. The Searchers uit 1963. Ain't Gonna Kiss Ya.

0: De magie van Robin Thicke. Alweer een aantal jaren geleden, 2008, gaan we hard richting de 20. Dit was Magic.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werkje van Victoria Eamon, Nederlandse countryzangeres. Ditmaal een Nederlandstalige opname. Voor haar moeder, die 75 is geworden. Lieve Ma, lieve Doos.

0: Victoria, nieuwe plaat voor de moeder, 75 geworden. Lieve ma, lieve Toos. En ja, het is toch prachtig als je dat voor je moeder kan doen.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: Zo is het ook. We gaan naar 2022 met Zonmilieu. Multicolor.

Jazeker, de muziek van Son Milieu, Multicolor, de titel van de plaat, weer van een paar jaar geleden, bracht ons aan het punt in het programma dat we afscheid van u gaan nemen. Het zit er weer op, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Jan Berg is de naam, maar ook vandaag weer met plezier het in elkaar gesleuteld. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan er mag altijd natuurlijk janberg.radio@gmail.com staat er rechts daarvoor. Ik wens u een fijne dag en vertel u wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1976 met Casey and the Sunshine Band. Shake, shake, shake your booty. En daarna nog een nieuw werkje van DJ Roger. Jij bent echt. Ik zeg bedankt, de groeten en graag tot de volgende bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station.
1: Station
0: 24/7 Free Music Radio.
2: Bond, Jan Berg.

Dit was Going Down, Love in an Elevator. Ja, echt zo typisch zo'n filmding. Hè? Wat je zegt, liefde bedrijven in de lift. Het noodknopje aan, zodat die blokkeert. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Wordt in ieder geval hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai ze voor u. En de hedendaagse muziek heb ik ook voor u klaar liggen. Carol G en Bruno Mars. Dit is Still.

0: Karol G en Bruno Mars, Stil, de titel van deze plaat. Hedendaagse muziek hier in het programma Bond. Nu weer de hoogste tijd voor.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1965. Dit zijn de Honeycombs.

0: Echte oude meuk uit 1965, deze van The Honeycombs. That's the way, de titel van de plaat.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, zeker in de bonte muziekverzameling gaan we naar het jaar 2004 met heerlijke muziek van Matt Bianco. Het is een gewone dag, an ordinary day.

0: Bianco. Komt alweer uit 2004 deze opname. An Ordinary Day. En, ik mag het graag horen. En u misschien ook wel.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2014, Hozier.
2: My lover's got humor.

0: De muziek van het jaar 2014 is van Hozier. Take me to church. Ja, van mij mag die.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inderdaad, het nieuwe werk van de band Goldies. En ze pakken een oud nummer geschreven door John Fogerty van Creedence Clearwater Revival, die het ook uitvoerde in het verleden. Long as I can see the light.

0: Zo lang dat ik het licht maar kan blijven zien, hè. Leuke nieuwe plaat van deze band, Goldies. Long as I can see the light.
1: Met Jan Berg maak je dol. Altijd wat anders.
0: We gaan 1998 met Shania Twain. You're still the one.

Mooie muziek van Shania Twain, alweer uit 1998. You're Still the One, de riedel van de plaat. Ik kijk op de klok, wij moeten richting het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1979. Bind je rolschaatsen maar om, dan gaan we met de Dolly Dots. They are all roller skating.

We kennen het natuurlijk ook van John Paul Jong, eerder uit de jaren 80, maar deze was uit 1987. De uitvoering van Steve Allen, Love is in the Air. Keren wij terug naar de muziek van 2026 met Gracie Abrams. Good Reason.

0: De muziek van Gracie Abrams, Good Reason, de titel van de plaat. Een goede reden voor wat dan ook niet mag wezen. Wij gaan weer lekker terug in de tijd, wat dacht je?
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We hebben plastieke penny uit de doos getrokken. We gaan naar 1968, plastic penny is dan natuurlijk. Dit is Everything I Am.

0: Even lekker terug in de tijd met deze heerlijke gouden oude uit 1968 van Plastic Penny, de band Everything I Am, zo heette het nummer.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gaan we naar 2007 met Pink, Nobody Knows.

0: Jazeker, de muziek van Pink. Even terug naar het jaar 2007. Nobody knows, niemand weet het. Als u het wel weet, mag u het zeggen.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. En ook voor u de nieuwe Che. Dit is Love on Wings.

0: Nieuw werkje van Che. Dit was Love on Wings.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die.
0: Jazeker. Maar we gaan het weer even net hier met Wax. En dit is Rosanna.

Uit 2013 alweer deze muziek van Wax. Rosanna was de titel van de plaat. We kijken op de klok. Ja hoor, zeker. Het is weer tijd om op te stappen. Het was weer een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Bergen, ook vandaag weer met heel veel plezier de praatjes voor u uitgezocht, gedraaid en aan elkaar gepraat. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan, dan mag natuurlijk altijd. Het gebruikelijke adres staat daarvoor open. janberg.radio@gmail.com. En dan rest mij verder u nog een hele fijne dag toe te wensen met alle leuke activiteiten die erbij horen. En ik vertel u nog wat de muziek is waar u mee uitgaat. Allereerst 1976, Sundown, Early One Morning in May. Daarna een nieuw werkje van Ralph Bogart, Duitsstalig Zeit die niet vergeet. Ik laat er hierbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende bond.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: De hits op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Good morning, everybody. Good morning.
2: De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
3: You smell fish.
2: Ongewassen. Ugh. En ongemanierd.
3: In a minute I'll start to yell.

Goedemorgen, we zijn alweer dinsdag geworden en wij gingen de deuren gaan openen van onze ochtendkroeg samen met Run DMC en Aerosmith. Walk This Way, terug naar 86. Een van die grote rocksingles. Al heb ik ze bijzonder graag, maar we gaan vandaag op deze dinsdag ook een groot feestje bouwen. Ken je deze nog? Inderdaad, Prince, de 1999. Ligt ondertussen al hele wat jaren achter ons, maar we blijven hem zo lekker vinden. We gaan een uurtje alle grote hits op u gaan loslaten.

was die van Will I Am and I Got My Mama. En ja, het lijkt zo'n beetje op de mama blijkbaar. Is altijd mooi op de mama gelijken. En het wordt tijd dat we onze Gary Hagen er vandaag ook eens bij halen, want hij is nog steeds thuis bij jou. En daar ben ik blij om, dat hij thuis bij ons is.

Ja, het was zo'n one-hit wonder uit de jaren 80. Deze Rockwell en Somebody's Watching Me. Je kan zo een beetje het gevoel krijgen dat iemand je altijd gadeslaagt of achtervolgt. Maar soms is dat maar het gevoel, is het niet waar. Soms is het wel waar, maar dan noemen ze het zo'n beetje stalking. Maar nu krijgen we het verhaal over Esmeralda. En dat door de Lenko's. En daarmee gaan we terug naar de vroege tijden uit de jaren 80 ook.

0: was een beetje van die romantische muziek uit de jaren 60 van de Freddy Fender. And Before the Next Teardrops Falls.
1: Teardrop falls.
0: En dan geraken we verliefd blijkbaar. Ja, je ziet, alles kan gebeuren in de ochtendkroeg en zeker op een dinsdag. Hier is Nikki.

0: Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music. How can

zal voor altijd in onze memory gegrift staan, deze van Phil Collins, Against All Odds and Take a Look at Me Now. Werd ook uitgebracht door diverse andere artiesten zoals Mariah Carey en Westlife. En ga zo maar verder. Ja, ja.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Ja, het was al een hele grote hit met die orkestro Manoeuvres in the Dark. En dan maakte Leopold III daar een Nederlandstalige versie van. En die kwam dan uit onder de volle maan en werd weer een hele groot succes. Heeft de wekenlang nummer 1 gestaan. En we gaan nog een beetje gaan toveren met Lady Gaga en Abracadabra. Iggy, Apici, Pats. Hier is de grote hit.

En dat was ook zo'n one-hit wonder van Duke uit de jaren 90. En So In Love With You. En we blijven maar over de liefde tetteren hier op deze dinsdag. Ja, er zijn veel platen over gemaakt over die liefde. Als je die allemaal in één kamer zou steken, je zou een hele grote kamer moeten hebben. En terug naar 84 met deze Roberto Giacuti en de Scooters. En inderdaad, I...

0: Ja, ik had het gezegd dat we nog een feestje gingen bouwen hier op deze dinsdag. Ziezo, zitten we er voor vandaag. Ik ga de deuren sluiten van de ochtendkroeg. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Want vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En graag tot morgen.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Hugh Cocker. She came in through the bedroom with Noah. Tot morgen.
4: Cannons!

Zoals altijd beginnen we met een nummer wat later gecoverd zou worden door verschillende andere artiesten. In dit geval met meer succes dan het origineel. Je hoorde Bob Gibson en Abby Lean. Deze Amerikaanse folkzanger werd geboren in 1931 en stond aan het hoofd van de folkmuziek revival eind jaren 50, begin jaren 60. Hij speelde zowel banjo als 12-snarige gitaar. Nou, het nummer Abby Lean kwam uit in 1957 en zou verschijnen op zijn LP I Come For To Sing. Het nummer zou weer later gecoverd worden door onder andere Rod McKuen, Willie Nelson en Guy Mitchell. Je hebt ze allemaal op een rijtje. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Want nu gaan onze deuren weer open om jou kennis te laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. De vaste ingrediënten zijn aanwezig. De tragiek van de muziek met Frank Wilson. Onze nederpopplaat is een leuke. Dat is een Nederlandstalige van Peter J. Muller. Maar we hebben ook deze van Neil Christian. You're All Things Bright and Beautiful.

de groep Toast en Summer of Miranda. De groep die bestond uit Simon Pine, Henry Marsh en John Perry. Nou, een aantal leden speelden in de groep Utopia, maar door personele wisselingen zag eind jaren 60 de groep Toast het levenslicht. In 1970 hebben ze één nummer opgenomen, één single. Dat was een nummer wat je hoorde, dat voor CBS. En daarvoor hoorde je Charlie Gracie Butterfly, geboren op dezelfde dag als Bobby Darin. Met deze zanger al op jonge leeftijd aangemoedigd door zijn vader om gitaar te gaan spelen. Het nummer werd een hit en wist in 1956 een eerste plaats te bereiken in de Billboard hitparade. We begonnen dit trio met Neil Christian, Your Things Bright and Beautiful. Hij werd geboren als Christopher Titmarsh en deze zanger was een echte eendagsvlieg. De solo single That's Nice wist in 1966 een nummer 16 te bereiken in de hitparade. De opvolgers daarvan echter die haalden het bij lange na niet en toen viel het doek ook voor deze Neil Christian. Straks onze tragiek van de muziek, deze keer met Frank Wilson. Maar ik heb nog een hele mooie voor je van Scott Henderson, Saturday Night People.

hebben ze weer overal vandaan gehaald hoor. Zo ook deze, je hoorde The Daughters of Heaven, Help Me Boy. Ze zijn afkomstig uit Chicago. De groep bestond eigenlijk alleen maar uit vrouwen. De groep werd omstreeks de kerst van 1965 opgericht en dat door manager Carl Bonifanto. Originele line-up bestond uit Debbie Pomery, Judy Johnson, Marcia Tomal en Andy Leaf. En daarvoor hoorde Simon Raven, Wonder If She Remember Me. Eigenlijk was deze groep Buddy, Brith en de D-Retones. Maar onder de naam Simon Raven brachten ze in 1966 één nummer uit. En dat was het nummer wat je hoorde. We begonnen met Scott Henderson, Saturday Night People. Wat we weten van deze plaat is dat hij uit 1967 komt. Maar van de zanger zelf hebben we helaas niks kunnen vinden. Straks onze hele leuke nederpopplaat van Peter J. Muller. Maar daarvoor hoor je ook nog eens deze, de You Know Who Groupen, Roses Are Red.

0: van onze archieven.
1: Dit is de Oldies Project. Oldies Project.
2: Stand up if you've

of als romantiek en commercieel gekrui. Het leger rukt uit met heuse karabijnen. Kom mensen, kijk, zie ons dorp eens kwijt. En dat komt nou allemaal door de jeugd van Nederland. Aldus schrijft een ochtendkrant.

0: verleden paar platen. Leuk om deze eens te horen. Peter J. Muller en Links de Kings. Bladenmaker en mediaman. En dat onder andere van Hitweek en het seksblad Candy. Die in 1966 in de schijnwerpen staat vanwege het lied Beter Langharig dan Kortzichtig. En dat was dan een protestlied tegen de onderdrukking van de langharig in de jaren 60. Het nummer Langharig dan Kortzichtig werd een bescheiden hit. Maar het nummer wat je hoorde, Links de Kings, dat flopte helemaal. Maar dat maakte volgens mij ook zo charmant, denk ik. Daarvoor hoorde je Michael Coxon, stand-up afkomstig uit Liverpool. Nou, als deze zanger die was populairder in Zweden dan in Engeland. Dat kan gebeuren. Zijn eerste album werd geen succes en in zijn thuisland Engeland had hij slechts 2 nummers in de hitparade, terwijl dat in Zweden er 9 waren. In Zweden werd hij nog het meest bekend van het nummer wat je hoorde, stand-up. En we begonnen met The You Know Who Group, Roses Are Red. Een zeer mysterieuze en obscure uitvoering van het nummer Roses Are Red. Het is dan ook niet bekend wie de leden achter de groep de You Know Who groep waren. In 1965, dat weten we wel, maakte de groep hun Engelse album.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Hij overleed op 71-jarige leeftijd aan de gevolgen van prostaatkanker. Frank Wilson was songwriter en producer voor het Tamla Motown label en componeerde en produceerde talloze Motown hits voor onder andere The Four Tops, Marvin Gaye en The Supremes. In de jaren 60 nam hij zelf ook wat nummers op. Zijn bekendste en beroemdste was Do I Love You, tussen haakjes Indeed I Do, en dat voor het sublabel Soul. Er werden 250 proefpersingen uitgebracht, maar de plaat werd nooit officieel gereleased. Het zou geschiedenis schrijven als veelgezochte Northern Soul klassieker. Een exemplaar van deze zeldzame single brengt op beurzen 25.000 pond op. In de tragiek van de muziek, Frank Wilson met Do I Love You? Indeed I Do.

Sarah Fitzgerald. En Ringo Beach wordt ook wel eens de First Lady of Soul genoemd en won in totaal 13 Grammy Awards. Haar stem had een groot bereik van 4 octaven en enige kritiek die je hoorde is dat haar zang zich eigenlijk niet leende voor het wat meer opgewekte repertoire. Nou goed, daar zijn de meningen over verdeeld natuurlijk. En daarvoor Urquhart Grant en de Earwigs, I'm a Hawk for You. Zeer obscure groep die in 1963 onder contract stond bij PY Records. Van de band zelf hebben we en van de leden hebben we niks kunnen vinden. Daarvoor hoorde je onze tragiek van de muziek. Frank Wilson, Do I Love You, Motown schrijver en producer. Suggestie voor dit onderdeel van het programma. Je weet het, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb er 4 voor je klaarstaan op een rijtje. Onder andere Perry Millen, Eric Burdon, The Equals, maar ook deze van Tar Heel Slim, Number 9 Train.

Percy Millerman, She's About a Mover. Dat is een van de voorbeelden van een zogenaamde Northern Soul die eind jaren 60 ontstond in Engeland. Van de zanger zelf hebben we weinig kunnen vinden. Daarvoor hoorde je Eric Burdon en The Animal Sky Pilot Part 1. Dus de zanger van Animals die, nadat hij naar Amerika vertrok, samen met enkele andere leden van Animals zich noemde als Eric Burdon en The Animals. Daarvoor hoorde je de Eagles met Bobby Joe, groep afkomstig uit Londen. En het bestond uit Eddie Grant, Durf Gordon, Lincoln Gordon, Pat Lloyd en John Hall. Door Eddie Grant werd de groep destijds opgericht. Nou, het meest bekend zijn ze geworden natuurlijk van het nummer Comeback. Het nummer wat je hoorde, Viva Bobby Joe, stamt uit 1969. En daarvoor begonnen dit kwartet met Tar Heel Slim Number 9 Train uit 1958. Dat is een van de leden van de groep The Larks die luisterde naar de naam Alden Allen Bunn. Aan alle goede dingen komt een einde, zo ook aan deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Wij in ieder geval weer wel. Ik heb er nog eentje voor je van Brit. You really have started something. Graag tot de volgende keer. Dag!

Dinsdag 13 oktober 2026 met Mick Jagger en Justin van den Heijt als aftrap van de ochtendshow. Een goedemorgen, dit is hem, jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur Direct, Jamie Miller, Tina Turner, First Choice, Google en we trappen af met ABC en All of My Heart.

Bilal Wahib is vader geworden van een zoon. De 27-jarige zanger en acteur en zijn verloofde Sophie Keizer maakten via Instagram bekend dat hun eerste kindje, genaamd Nayel Louai Wahib, op 6 oktober is geboren. Het stel is 7 jaar samen en maakte in april bekend een kindje te verwachten. Wahib liet eerder op de radio al enthousiast weten uit te kijken naar het vaderschap. Jamie Miller stormt deze week de Nederlandse top 40 binnen met zijn single Baby Doll en pakt direct de alarmschijf. De 27-jarige Welsche zanger, die in 2017 derde, werd in The Voice UK onder begeleiding van Jennifer Hudson, scoort na eerdere successen als Here's Your Perfect opnieuw een internationale hit. De door Saul geïnspireerde track, geschreven met Hayley Warner en Michael Blum, ging viraal via social media, wat in september leidde tot een speciale samenwerking met de Amerikaanse acteur en zanger Antonio

0: 23 weken lang genoteerd in de top 40 en 3 plaatsen gezakt naar de nummer 15 mousering. Jamaican Bam Bam van Hugo en Salto. We zijn zo terug met Sing It Back van Molokko. Maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is dinsdag 13 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we grijs met af en toe wat lichte regen. In de loop van de dag trekken er vanuit het westen enkele buien over de Benelux, met tussendoor voornamelijk wolkenvelden. Het is opvallend zacht, met 16 cursus tot 20 graden bij een goed voelbare zuidwester. Vanavond trekken de laatste buien via het oosten weg en klaart het breed op. Morgen staat er een schitterende en droge woensdag op het programma. Met een mooie mix van zon en stapelwolken en weinig wind schommelt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden.
2: Werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow op deze daverende dinsdag. Met onderweg Robert de Jacquette in de Scooters, Sly Fox en rond kwart voor een track van In Excess, onze artiest van de week.

Nationaal product Roberto Jacquetti en de Scooters met I Save Today. Zometeen de artiest van de week. Maar we gaan eerst verder met Let Go All The Way. De denderende synthpop en electro-funk hit van de Amerikaanse duo Sly Fox. Bestaande uit Kerry Sly, McNulty en Michael Camacho. Nadat de plaat eerder in de Verenigde Staten en de Britse lijst al een groot succes week, bleef de track in 1988 in Nederland een geweldige herontdekking en een stormachtige opmars in de hitlijsten. De plaat verbleef in totaal 9 weken lang in de lijst en piekte op.

0: van de week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de Australische rockband die onder leiding van de charismatische Michael Hutchence de wereld veroverde met hun onweerstaanbare mix van funk, new wave en rock. In excess.
0: Hard

0: maken.
1: Artiest van de week.
2: Need You Tonight uit 1987. Het iconische gitaar en drumritme ontstond toen Andrew Farris in een taxi naar het vliegveld zat. Hij liet de chauffeur wachten om snel de basis van het nummer op te nemen in een studio. Afkomstig van het meesteralbum Kick, hield de single het 9 weken vol in de top 40 en piekte op een mooie 11e plek.

Een van die vele boybands uit de 90s. Je hoort de formatie Fire met If You Getting Down. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow voor deze daverende dinsdag 13 oktober 2026. Die we aftrappen met Soul Asylum en The Runaway Train. Verder komt het half uur de Human League, Spanje, Suzanne en Freek, Captain Jack, George Michael en Samber. Dit uur heb ik nog voor je de Pet Shop Boys met It's a Sin. Naar deze van Dan Hartman. Hier bij de ochtendshow met We Are the Young.

Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

De Runaway Train uit 1993 van Saul Simon bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze daverende dinsdag 13 oktober. Waar we verder gaan met Human, een van de mooiste en meest soulvolle synthpop ballads van de Britse band The Human League, geleid door zanger Phillips Okay. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door het legendarische Amerikaanse producerduo Jimmy Jan en Terry Lewis, die destijds verantwoordelijk waren voor de grootste hit van Janet Jackson en Prince. Voor deze single reisde de band af naar Minneapolis om samen te werken met het producersduo en de achtergrondzangeressen van de band The Time. Human van de Human League verbleef in het najaar van 86 in totaal 8 weken lang in de top 40 en piekte daar op de nummer 13 positie.

0: Deze dinsdagochtend 13 oktober. Waar we toe zijn gekomen aan...
1: De wereld van de glitter en glamour. Met het Shawn Hughes.
2: Emma Kok deelt openhartig op social media dat zij sinds haar 18e verjaardag opnieuw te maken heeft met een stroom aan haatreacties. De 18-jarige zangeres vertelt dat de online pesterijen oude onzekerheden en herinneringen aan haar pestverleden van vroeger aanwakkeren. Ondanks dat ze probeert een olifantenhuid te kweken, benadrukt Kok hoe kwetsend de negatieve opmerkingen van onbekenden elke dag binnenkomen, met een duidelijke oproep om voortaan gewoon door te scrollen. Suzanne, Freek hebben met hun nieuwe single Pijnstiller direct de eerste plaats van de Nederlandse top 40 veroverd. Het is pas de 38ste keer in de 61-jarige geschiedenis van de hitlijst dat een track op de eerste positie binnenkomt. Voor het Gelderse duo betekent het hun tweede nummer 1 hit na Als het avond is uit 2019. Door de bliksemstart stoot de duo Shakira en Burna Boy af, die met Die Die na 15 weken op de eerste plaats zakken naar nummer 8.

Een van de vele commerciële klanken uit de 90's. Captain Jack hoorden we met Drill Instructor hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar werk gaan met

0: 13 weken lang genoteerd in de top 40 en één plaats gezakt naar de nummer 11 positie. Samba met My Body Isn't Ready. We zijn zo terug met The Harder They Come van de Joe Jackson Band. Maar eerst tijd voor het actuele ochtendshow.
1: Het is dinsdag 13 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we grijs met af en toe wat lichte regen. In de loop van de dag trekken er vanuit het westen enkele buien over de Benelux, met tussendoor voornamelijk wolkenvelden. Het is opvallend zacht, met 16 cursus tot 20 graden bij een goed voelbare zuidwester. Vanavond trekken de laatste buien via het oosten weg en klaart het breed op. Morgen staat er een schitterende en droge woensdag op het programma. Met een mooie mix van zon en stapelwolken en weinig wind schommelt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

van de Joe Jackson Band bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow voor deze daverende dinsdag 13 oktober. Met onderweg Clean Bandit, nu Jack Jones en Manic. Here's Where Did You Go?

Clean Bandit featuring Sean Paul en Anne-Marie met Rockabye. Je hoort hem hier bij de ochtendshow, waar we zometeen de geschiedenisboeken erbij gaan pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Maar we gaan eerst naar de jaren 70 met een nationaal product. Dit is Shocking Blue bij de ochtendshow met Mighty Joe.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 13 oktober 1964. De animatieserie The Beatles beleefde haar première op de Amerikaanse televisie. In de reeks beleven de getekende bandleden muzikale avonturen, wat bijdroeg aan de aanhoudende Beatlemania onder de jeugd. 1977, David Bowie brengt zijn iconische album Heroes uit. Het titelnummer, opgenomen in Berlijn vlakbij de muur, groeit uit tot een van zijn meest tijdloze en geliefde klassiekers. 2016. Bob Dylan krijgt de Nobelprijs voor de literatuur, toegekend voor het creëren van nieuwe poëtische uitdrukkingen binnen de grote Amerikaanse liedtraditie. Hij is de eerste popmuzikant ooit die deze prestigieuze onderscheiding ontvangt.

zijn aan van de ochtendshow voor deze dinsdag 13 oktober. Een nieuwe afspraak staat gepland op de waanzinnige woensdag. Zelfde tijd, zelfde zender. Met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en in werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie. Ik laat je vandaag achter met Happy Hour van Deodato. Wens je nog een hele fijne dinsdag.

0: Juist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

zo inderdaad, de week gaat weer een snel tempo voorbij gaan natuurlijk. En we zijn alweer dinsdag. Bijzonder gezellig als je weer bij bent. Het is over 12 uur geworden. Bedankt ook aan onze collega's natuurlijk. En het was Changes en Lovers Holiday. Ja, waarom niet, hè, inderdaad. Eventjes inplannen in de agenda natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad. Hier zijn de Four Tops. Can't help myself. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Lunchbreken tot 1 uur op je radio.

hij eraan. En zeker zachte muziek natuurlijk van de Four Tops. En dan allemaal met een sugarpop, honey. I can't help myself, ja. Moet je even school vragen natuurlijk, hè. Als je het zelf niet kan, als je twee linkse handen hebt. Geen probleem, het is dinsdag vandaag. Je hebt een reden om te zeggen, ja, het is dinsdag ook voor mij natuurlijk, hè. Inderdaad wel. Hier is Supertramp, The Logical Song. Fantastisch dat je erbij bent. Op jouw favoriete radiostation, ja.

En daarnaast gevoelens zijn weer 20 jaar natuurlijk, hè. Madonna, daar heb ik het allemaal over. En dat dan met haar Papa Don't Preach. Ja, ze is weer helemaal terug, mag je zeggen, inderdaad wel. En misschien komt haar dochter ook wel in haar plaats innemen natuurlijk. En de showbiz wereld, als het ware. Heel bijzonder goedemiddag, moest je pas afstemmen. Dit is de lunchbreak op dinsdagmiddag. En we doen dat natuurlijk iedere dag tussen 12 en 1. Van de zondag tot en met de vrijdagmiddag natuurlijk. Hier is de Culture Club. Ken je deze nog met Karma Chameleon? Natuurlijk wel, hè? Jawel.

0: kennen wel, hè? Boy George. Die alle records gebroken heeft. Dat we eerst niet wisten of het een man of een vrouw was. Maar in ieder geval, hij was ja, en, de sound. En van de jaren 80 natuurlijk met de Culture Club en Karma Chameleon.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Wat de mensen toch allemaal moeten doen, hè, om de jingle te kunnen starten. Inderdaad wel. Hier is de onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Tina Turner. En dit allemaal met haar What's Love Got To Do It. What To Do It. Op jouw dinsdag. Goedemiddag. En als het je verjaardag is, wel van harte gefeliciteerd natuurlijk. Geniet ervan, want het is maar één dag in het jaar dat je kunt genieten van een jaartje ouder te worden. Hier is Tina Turner. What's love got to do with it?

Inderdaad, hè. Wat een vrouw, wat een vrouw. Ja, je kunt wel zeggen van Tina Turner natuurlijk. Wat een wijf ook natuurlijk wel. Hè. Dat mag ik ook wel zeggen. Tina Turner en What's Love Got To Do With It. Spijtig genoeg is ze ook van ons heen gegaan al een heel tijdje geleden. Maar haar muziek wel, die kunnen we natuurlijk blijven draaien. Inderdaad wel. De zomer is wel een klein beetje al een tijdje achter de rug. Maar dat geeft allemaal niet voor Don Henley. Hij blijft zingen over zijn Boys of Summer. Goedemiddag, smakelijk eten deze dinsdag. En ja, we doen het tot 1 uur natuurlijk. En in het heetste nieuws, ik heb al eens eventjes in de boekjes gekeken. John Lennon komt aan de beurt vandaag. Dus voor de liefhebbers van John Lennon, straks een uitgebreide samenvatting van John Lennon. Hier op jouw radio. Oh, jouw fantastisch radiostation. En als Don Henley nu wil gaan zingen, dan ben ik uitgepraat. Hier is hij.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zoiets over het wedstrijd van Halvin geworden. Heel bijzondere goedemiddag. Het Lunchbreak Breaking News van vandaag, dinsdag. En vandaag gaan we terug naar 1980. Vandaag in 1980 begint John Lennon in de Hit Factory Studio in New York aan de opnames van zijn Double Fantasy LP. Wat zijn laatste album zou worden. Hier is John Lennon en Yoko Ono en het allemaal met zijn Woman.
2: Where are we going, fellas?

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

Ach, lekker swingen inderdaad. Hè. Dat zeker op deze dinsdagmiddag onze hit heb voor deze week. Onze Belgische Lost Frequencies. Met allemaal met I Live It All. Ja, alles uit het leven halen. Dat is wel een klein beetje de bedoeling natuurlijk. Hè. Ja, die erachter zit. En als je pas afstemt, wel fantastisch dat je erbij bent. We zijn er nog tot 1 uur hier op voor jou. Fantastisch radiostation. We zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Helemaal gratis en voor niets. Inderdaad wel. En hier is Simple Minds. En die mannen doen het ook gratis vandaag. Hier zijn ze met Don't You Forget About Me.

moet er nog aan tafel zitten, zo ik zeggen. Eet smakelijk. Ja, en dan wel Simple Minds en Don't You Forget About Me. Natuurlijk ben je me niet vergeten, anders zou je niet luisteren naar de radio natuurlijk, hè. Ja, inderdaad wel. Straks ook nog onze artiest van de week natuurlijk. En laten we nog eens eventjes naar die mooie zomer van 2026 gaan. Inderdaad wel. Dat allemaal samen met de madametjes of de dametjes van de Bananarama. Hier zijn de Bananarama's en Cruel Summer. Goedemiddag. En gezellig als je erbij bent. Stay tuned.

inderdaad, heel de week onze artiest van de week natuurlijk, Volumia. En zet het volume maar een klein beetje hoger, zou ik zeggen, dat mag allemaal wel, hè, vandaag. Want het is tenslotte Happy Tuesday, of Happy Dinsdag, inderdaad wel. En dat was dus Volumia en afscheid. Ja, inderdaad wel. Maar nog geen afscheid nemen, straks om 1 uur is vroeg genoeg, zou ik zeggen. Eventjes naar Spanje. Hier is Poco, of Paco, en dit allemaal met hun Amor de Mis Amores. MUZIEK

0: Gedaan, het mag ook wel eens eventjes na de zomer natuurlijk lekker zonnig zijn op de radio. Natuurlijk wel, en zeker in de lunchbreak over de middag tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. Als muziek van Paco en Amor de Misa Morris. Ja, inderdaad wel. En ja, het is tijd geworden voor...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. En dat is geworden niemand meer en niemand minder dan Miami Soul Machine. Hier zijn ze met Bad Boys. Tot morgen. Morgen is het alweer de helft van de week natuurlijk. Morgen is het alweer woensdag. Joepen de Poepie. En een halve dagje school. Hè? Ja, inderdaad wel. Hier is Miami Soul Machine. Tot morgen. En stay tuned.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: met een bloempot. En wat een feest was dat in de jaren 70 met Tony Orlando en Dawn en Not Three Times.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve

Wat een heerlijke muzikale jaren, lieve luisteraars. Waren dat, hè? De jaren 70 onder andere. The Devil's Gun, TJ and Company. Je houdt het niet voor mogelijk, maar ze zijn lekker terug. En ze blijven terugkomen op de

Ja, ja. Once upon a time, I drink a little wine. Hij is al heel jong begonnen natuurlijk. En van het een kwam het ander natuurlijk. Kun je piano spelen, ook dat natuurlijk. Maar goed, het was Gilbert O'Sullivan en Get Down. Gouden tijden herleven op je radio. De Poppies uit Frankrijk, we kennen ze natuurlijk. En ze waren er ook al heel jong bij. Luister maar, een verhaal over de liefde.

0: Net beroemd geworden. En dan al van die liefdesliedjes. Doe het maar kalm voor liefde. Of, wat was het toch wel? Nou ja, goed. Het was Frankrijk, lieve mensen. 13 jaar oud en al verliefd, lijkt het wel.
1: Van achter de keuken voorbij.
0: Nou ja, goed, en wij hebben de fijne natuurlijk. Kunnen we Harry nog een keer laten slingen?
2: Je weet wel, hè?
0: Je loog tegen mij alsof ik een kind was.
3: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat maakt niet anders, man.

excitante. Donna, de enige echte man en only. Donna Summer hoor je. And she works hard for the money. Met daarvoor een fijne van achter de keukengordijnen. Die was het vandaag. Tuurlijk, Harry Slinger in zijn drukwerk. Met de eerste hit van hen. 1982 was het voor. En je loog tegen mij. Het zijn de plaatjes met de gaatjes. De plaatjes voor de frustraatjes. Lieve luisteraars, welkom. Dit is de Middle of the Road Show. En we presenteren ook graag voor jou een plaat van de BG's. Hier zijn Barry, Robin en Mark.

0: muziek door je speakers.
1: En hij is bovendien een aardige
2: Wordt toch wel tijd voor koffie,
1: ja,
2: hoor.
1: Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
3: Heb ik dan mijn glas gelaten?

Nou, heren DJ's, en misschien ook dames en heren, we hebben deze plaat grijs gedraaid, hè? In een grijs verleden. Al leek het gisteren. Funky Town was het Lips Inc. uit 1979. Gouden vandaag, ze komen voorbij in de Middle of the Road Show via de bekende lange palen en digitale kanalen. En in menigeen heeft wel een herinnering aan een bepaalde zomer. Toch? Ook Bobby Goldsboro, die zong dit. Luister, Summer the First Time.

In het begin noemden ze zich de Detroit Spinners, al later de Spinners maken het uit. Het is het een in het andere potje nat. Working my way back to you back 1979. De jaren komen voorbij. Vooral veel muziek uit de jaren 70, vrienden vandaag. Gewoon omdat het zo lekker is en omdat het mogelijk is. En omdat het kan, natuurlijk, op de radio. De gouden herinneringen aan een luisterrijke periode. Earth and Fire. Met die wonderschone

Uit de jaren van de boybands. Ja. Ja, ze stonden op en ze vielen. Maar goed. Ah, sowieso een bekende Nederlandse hit uit 1996 van het Nederlandse boyband trio Bad. B-E-D. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door bekende broers. Dat waren Robbie en Freddy Bolland.

0: enige eend die volgens mij nog nooit in de pan is geweest.
1: Nee.
0: Maar volgens mij wel de allerberoemdste eend buiten Donald Duck om... moet het zijn geweest, muzikaal gezien althans. Hè? Kwam helemaal uit de disco scene, 1978.
2: So very much.
0: Stuk gedraaid in de... Wat is dat? Club Disco 54 of zo in New York. Lieve mensen, wat een plaat, wat is niet. Het was Rick Dees op de radio. Als de meeste lekkere hoogstandjes. Komen zo regelmatig ook een songfestivaletje tegen, toch? 1985.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Volle kracht. De muziekfabriek.
2: Ik heb de liedjes wederom voor je klaarstaan. En het zal mij niet verbazen als er niet iets voor je bij zit. Daarom snel van start.
3: Ron van der Steen is je makker.
2: En of de zon nou wel of niet schijnt. Wij laten hem in ieder geval het komende uurtje lekker voor je schijnen. Hier is Ginger Ninja en Sunshine.

0: Zeer opvallend en lekker eigen tijds. Deze van Calvin Harris. Vandaar misschien ook de titel Feels So Good. Daarvoor zat de Gypsy Kings met Baila mee. En daar krijg je het alleen maar warm van volgens mij. We begonnen met Ginger Ninja en Sunshine. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. We gaan hem wederom opnieuw doen. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1981.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Alvin Stardust met Pretend. Oorspronkelijk heet deze Engelse zanger Bernard Williams Dury en is geboren in Londen op 27 september 1942. Afhankelijk begin jaren 60 trad hij onder de naam Sean Fenton en de Fentons op. In de jaren 70 veranderde hij zijn naam in Alvin Stardust om aansluiting te vinden bij de populaire glamrock. Zijn act leek wel op die van de 60-jarige ster Dave Barry. In deze periode scoorde hij in Nederland een paar hitjes, waaronder Red Dress en You You. In 1981 scoorde hij zijn nummer 1 hit en dat was met Pretend. Het nummer stond er toen 8 weken in, een week eerder nog op een tweede plaats. En hij schoot verdienstelijk door naar een eerste plaats.
1: Grote en kleine hit.
0: De kleine hit is van Electric Light Orchestra met Twilight. De rockgroep uit Birmingham was in de jaren 70 en 80 het populairst. ELO werd opgericht in 1971 en kwam voort uit The Move. De band gebruikte instrumenten als een cello en de viool om een meer klassiek geluid te krijgen. In 1975 voegde de bassist en zanger Kelly Crockett zich bij de groep en kwam het album Face the Music uit. Een jaar later verscheen het album A New World Record en dat was wereldwijd een succesalbum. Later zou ook het dubbelalbum Out of the Blue uitkomen, dat algemeen wordt beschouwd als het meesterwerk van de groep en tevens ILO's bekendste hit Mr. Blue Sky bevat. Als gevolg van de toenemende populariteit van de disco kwam ILO in 1979 met het album Discovery. Op dit album stond onder meer de single Don't Bring Me Down. In de jaren 80 zouden nog meer albums van de heren verschijnen. John Lennon was ooit een groot fan van ILO. Ooit heeft hij gezegd: als de Beatles in de jaren 70 waren doorgegaan, dan zouden ze als ILO hebben geklonken. Het nummer Twilight ging echter iets minder in de hitlijst, want het kwam die week van nummertje 32 en zakte naar een 34ste plaats. En dat slechts in 3 weken tijd. We gaan terug naar 28 november, oftewel week 48 van het jaar 1981.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar. Pretend you're

Laat je keer op keer verrassen in de muziekfabriek. Er zit vast iets voor je bij. Dat was de grote en de kleine hit. De grote hit van Alvin Stardust en Pretend. Gevolgd door die kleine hit van Electric Light Orchestra. Oftewel ELO en Twilight. Nog van mij te goed in dit uurtje van de muziekfabriek. De Jukebox Classic. En niet te vergeten, de oude lullenplaat. De muziekfabriek die staat in het teken van veel muziek. En daarom horen ze bij ons 3 aan 3. En we zijn ook niet vies van het Nederlandstalige lied. Daarom snel door met de volgende 3. En de eerste is een Nederlandstalige. En niet zomaar van de eerste de beste. Ik heb het over Angela Groothuizen. Luister naar Niets Blijft.

0: Ze is helaas niet meer onder ons, maar daarentegen kunnen we genieten van haar muziek. Dit was Amy Winehouse en Our Day Will Come. Daarvoor zat in het midden Jimmy Cliff en Reggae Night. En we begonnen met Angela Groothuizen van het allerhoogste niveau, mag ik wel zeggen, op Nederlandstalig gebied. Prachtig liedje, Niets Blijft.
1: From long time ago. Jukebox classic, Golden Oldie.
0: Peter en Gordon was een Britse popduo dat tijdens de Britse invasie veel succes kende in de Verenigde Staten. Het duo werd in 1964 opgericht door Peter Asher en Gordon Waller.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Met het lied A World Without Love scoorden Peter en Gordon in 1964 een nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het nummer was geschreven door Paul McCartney, die op dat moment een relatie had met actrice Jane Asher. En dat is de jongere zus van Peter. McCartney schreef verschillende nummers voor het duo. Voor het nummer Woman gebruikte hij het pseudoniem Bernard Warp. Dit was een test om te zien of hij ook zonder zijn bekende naam succes zou hebben. Het nummer bereikte in 1966 de 28e plaats in de Britse hitparade. En nummertje 15 in de Nederlandse hitlijst. Het duo ging echter in 1968 uit elkaar. Pogingen van Gordon Waller om solo te gaan mislukte. Peter Asher werd eerst A&R manager bij Apple Records en was later succesvol manager en producent van James Taylor, Linda Ronstadt, Randy Newman en vele andere prominente artiesten. Hun song A World Without Love maakte deel uit van de lijst van 500 songs die de rock'n'roll hebben vormgegeven, samengesteld door de Rock'n'Roll Hall of Fame. Gordon is echt op 17 juli 2009 op 64-jarige leeftijd overleden. Laat ik de jukebox is voor je start en onze toets is voor je indrukker. Luister naar het uit 1964 afkomstige nummer World Without Love. Je aandacht graag voor Peter en Gordon.
1: Jukebox Classic.

0: muzikant.
1: Oude lullenplaat.
0: In zijn vrije tijd speelde hij in tal van bandjes. Maar in 1982 ging hij solo.
1: Oude lullenplaat.
0: De single Love of the Common People flopte echter in Groot-Brittannië. Nadat in Groot-Brittannië het nummer Wherever alleen maar het op de eerste plaats was uitgekomen, kwam er een geremixte versie. En die versie werd ook in Nederland een hit, namelijk nummer 1. Andere grote hits waren Come Back and Stay en Every Time You Go Away. Ook zong hij mee bij Band 8. Zijn debuutalbum No Parlé haalde de nummer 1 positie in de Nederlandse albumtop 100 en bleef 7 weken bovenaan. En is daarmee zijn meest succesvolle album in Nederland. Het album bevat enkele van zijn grootste hits. Het album From Time to Time, de single collection, is een verzamelaar uit 1991. Met daarop al zijn hits en is op 1 na zijn succesvolste album, gevolgd door The Secret of Association uit 1985. In 1991 scoorde hij nog een grote hit met het duet Senza Una Donna samen met de Italiaanse zanger Zucchero. In de jaren 90 bracht hij minder succesvolle albums uit en verdeelde hij zijn tijd over zijn gezin als enkele muziekprojecten en live optredens. Op 27 oktober 2006 verscheen zijn nieuwe cd Rock Swings. De zanger is zeer herkenbaar door zijn warme stemgeluid. We gaan terug naar 1984 en draaien van Paul Young die dikke hit Love of the Common People.
1: Oude lullenplaat.

Nog altijd luister je naar de Muziekfabriek. En keer op keer probeer ik je te verrassen door middel van lekkere muziek. En natuurlijk ook niet te vergeten onze vaste items. Ja, als programmamaker mag ik niet zeggen, maar het is toch een meesterwerkje hoor. Uit 1984, Paul Young, Love After Common People. Het liedje stond 10 weken in de hitlijst en 4 weken op een eerste plaats. En Paul maakte ook deel uit van de Q-tips en Set Café. En Paul is helaas niet meer onder ons, want hij is overleden op 53-jarige leeftijd. Als gevolg van een hartaanval. We blijven nog even in de jaren 80 hangen. Oh ja, ik zou het bijna vergeten. Vergeet die oude lullenplaat niet aan te vragen, hè? Via www.ronvandersteen.nl. En dit zijn de Weather Girls.

0: snelle klopper bij het beluisteren van dit liedje van de Weather Girls. Dat was ook nog een hele speciale uitvoering.
1: De Muziekfabriek.
0: De titel is ongewijzigd. It's Raining Man.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Verder hadden we nog Cockney Rebel. Uit de jaren 70 met Make Me Smile. En we begonnen met Madonna in het rijtje van drie met The Power of Goodbye. Nou ja, goodbye is het zeker. Want ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto. Waaronder die van Tonic. Met medewerking van Tarantula Man. Het liedje heet Big Fat. En vet is die zeker. Je vindt het een topnummer. Of je vindt het...

0: heeft het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: klinkt een beetje Italo-achtig, maar 2009 is dit Kunks en Get Away. Supertramp daar weer voor met Breakfast in America.
1: De magische muziekselectie.
0: Fleetwood Mac, legendarische Fleetwood Mac, maakte deze, The Chain. En de Smith daar achteraan straks. But I know it's over. Nee hoor, het tweede gedeelte komt er zo meteen aan.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 90.

0: twee keer Nederlandstalig, de jazzpolitie. En Henk Westbroek ook nog, solo. Hè? Dat is natuurlijk de Doe Maar liedzanger geweest altijd. Loods me door de storm. Nou, en dat nummer duurt maar liefst 7 minuten lang. Dus even kijken of we dat gaan halen. Denk het wel. Ja, draai maar allemaal. Maar is Avicii.
1: Avicii
0: met Martin Garrix samen. Waiting for Love uit 2015.

0: Eric Erich en Made in Mexico. Nou, je kan maar weten. Avicii daar weer voor met Martin Garrix samen. En Martin Garrix, hè, heet hij eigenlijk. Ja, de DJ. Waiting for Love was het.
1: All day, all night. You're listening to the Golden Sound. Now hear this music
0: radio. Waar moet ik het over hebben? Is het 40, is dat 4 decennia, 40 jaar popmuziek wat je hoort? Ik denk het wel, hè? Ja, zo'n beetje wel. Want het is ook na 60 jaar hoor je niet zo heel veel meer bij mij voorbij komen. Heel af en toe nog wel eens een pareltje uit de eind 60 jaren. Maar het hoofdzakelijk 70, 80, 90, zero's. En ook de allernieuwste zero's, oftewel de nuljaren. Henk Westbroek nu met Loods Me Door de Storm. In Afternoon Delight.

Wat er dus geplaatst deze keer. Casey and the Sunshine Band en Come to My Island. En Henk Westbroek daar weer voor met Lood me door de storm. Nou, dat heeft hij goed gedaan, Henk Westbroek. Zeker, dat is een leuke erfenis nagelaten. Qua muziek, hè? Laten we eerlijk wezen. Tuurlijk wel. Ik bedoel, Lood me door de storm. Dit was dan zo'n solo project. Hij heeft natuurlijk ook nog in de band gezeten. Alleen die naam is me even ontschoten. Daarnet vertelde ik het nog, nu weet ik het niet meer. Vreemd is dat, hè? De eerste Jazz Police.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Let the show begin. Welcome to Mastinho Radio.

0: Andy Kim en Baby I Love You, dat was zijn plaat, zijn hit. Want hij had er nog eentje, maar dat was niet echt een superhit hoor, nee. Rock Me Gently heette die en die andere was So Good Together. Hey, hallo, je hoorde het al hè, zojuist in de aankondiging. Het jaar 1969 staat centraal dit uur samen met het jaar 1979. Er zitten heerlijke deuntjes bij, dansbaar, meezingers en tranentrekkers, zoals we dat hier noemen.
1: 1979.
0: Ja, en natuurlijk gaan we onze herinneringen weer eens even ophalen uit het grijze verleden. We beginnen met Alicia Bridges uit de disco.

0: Ja, de Beach Boys met de Cotton Field, de Cotton Song werd het ook wel genoemd. En het is Back Home. Het is een bluesnummer geschreven door Leadbelly Belly al in 1940. Leadbelly Belly schreef het nummer en nam het op ook in 1940. Het nummer won aan bekendheid toen de Amerikaanse zangeres Odetta in de Teen Angel nachtclub in San Francisco in 1954 het nummer zong onder de titel Old Cotton Fields at Home. En niet alleen de Beach Boys en ook niet alleen de Creedence Clearwater Revival, maar ook Harry Belafonte heeft het op plaat gezet. Twee keer zelfs. Zijn eerste Belafonte Sings the Blues in 58 en later nog een keer live in 59 in de Carnegie Hall in 1959. In 57 trad de destijds 13-jarige Jimmy Pace, ja, van de Led Zeppelin, met zijn Keyleth Band op de tv op, waar ze het ook dit nummer spelen. De Highwaymen hadden ook een versie in 61 en dat werd zelfs een top 20 hit. Nou, mooie muziek uit 1969. En natuurlijk ook hele mooie muziek uit een ander jaar.
1: 1979.

0: de Beatles, die herkennen we natuurlijk uit duizenden. Op La Di en Op La Da in 69 was dat een mooie hit. We hadden zojuist hiervoor nog de band Gasmeer. En in 78 vormde Jody Piper met allerlei studiomuzikanten, onder wie ook haar zus Lily Piper en Peter Hollestay, de Haché Band, waaruit Kashmir ontstond. In 79 hadden ze succes met een mooie cover. Ja, een cover die ook nog door Albert Hammett en Leo Sayer geschreven liedje Lost What I Want. Op de B-kant van dit nummer stond het door Pim Rose geschreven I Need Love. Het debuutalbum, Kashmir, werd door Shel Shelikenes geproduceerd in 1980 uitgebracht. Nou, Jody Piper heette ze eigenlijk. Jody Miles zie ik ook nog staan. En Jody Miles met een Griekse ei ook nog. Ze had ook nog een mooie bijnaam, de koningin van de koortjes. Nou, het zou je maar genoemd worden, de koningin van de koortjes. We hebben een live-opname van Chaka Khan. En die is helemaal uit
1: 1979.
0: Juist, I'm Every Woman.

0: haalt weer de prachtigste platen uit de platenkast. Hier in de Bram van der Meer Show.
1: Ik ben natuurlijk een groot voorstander van...
0: Jouw keus. Jouw muziek.

0: de klanken van Cas Luke en natuurlijk ook Jan Akkerman, genaamd Brainbox. Die hadden echt, ja, toch wel één grote knaller. Dat was de Down Man in 69. Wat hadden we eigenlijk nou nog meer bands die in de jaren 70 een beetje actief waren? Nou, Shocking Blue, wat dacht je daarvan? Earth and Fire, Focus, dat is een beetje ook Jan Akkerman, hè? Chicago, The Outsiders, Genesis, After Tea, George Baker, Golden Earring, Brainbox, juist net gehad, The Swinging Soul Machine, Living Blues, Cool and the Gang en Corrie en de Rekels, niet te vergeten, Chicka Check en natuurlijk ook nog Shuby en The Blizzard, allemaal in de jaren 60 en 70, die daar, alleen jaren 60, ja, 69, waren die best wel actief. Oké. Straks nummer 1 van allebei de jaren, 69 en 79. Maar eerst nog even gaan we op de Spaanse tour. En dat doen we met niemand minder als Julio Iglesias.
1: 1979.

Patty Belinda, Chris Andrews. Het stond ook nog bekend om zijn I'm Her Yesterday Man. Ja, dat was ook een hit van hem. Deze jongens hebben ook mooie hits.

Straks hoorden jullie een mooi overzicht van 1979. Of dat ze ook een nummer 1 hit hadden, de Pink Floyd. Met bijvoorbeeld Another Brick in the Wall. Maar eerst het rijtje van 1969 nummer 1 hits. In januari begon het 3 weken lang voor Zan met hun uitvoering van Hair. Nina Simone had ook een nummer 1 hit in februari. Donovan in maart met Atlantis. Onze eigen Cats stonden 5 weken lang op de nummer 1 hit. Genoteerd. Mary Hopkins ook. En de Beatles Get Back stond ook een nummer 1 in 1969. Desmond Dekker, Edwin Hawking Singers. Nogmaals de Beatles, Prodigy Child.

0: Ze hadden geen nummer 1 hit, hè, de Police, in 1979. En ik vraag mij af of dat ze die ook wel eens gehad hebben. Maar ik loop alle jaartallen vanaf 65 tot 2030 voor mijn part. Loop ik natuurlijk door in de toekomst. En dan komen we ze misschien nog een keer tegen in de nummer 1 noteringen. Die er wel op nummer 1 heeft gestaan in 1979. Ja, dat ga ik jou zo vertellen. Eerst nog een mooie hit uit 1969. Sir Douglas Quintet.
1: 1979.
0: Hey Bram, dan moet je die andere hebben, jongen. Dan moet je die andere knop indrukken.
1: 1969.
0: Juist.

0: stond mooi 9 weken in die mooie top 40 in 1969. Ja, nou, ik maak het alweer spannend voor jullie. We gaan die lijst er eens even bijpakken van 1979. Op nummer 1, ja, dat staan ze allemaal die ik voor had lezen, hebben ze gestaan. In januari begon het goed hoor, met Meatloaf, Paradise by the Billboard Light. En daarna kwam in januari ook The Village People langs met de YMCA. In februari was het de beurt aan Pete Tosh en Mick Jagger, You Gotta Walk, But Don't Look Back. In maart was ABBA. En nog een keer in maart de Pointer Sisters met het mooie nummer Fire Racy. Ja, die ken je nog wel, hè? Ook van de Eurovisie Songfestival. Lay All Your Love on Me. Nogmaals, The Village People met In the Navy. Boney M, 3 weken op nummer 1 met Hooray, Hooray, Hooray. Sheep Trick, I Want You to Want Me. Ook een nummer 1. 5 weken zelfs voor Art Garfunkel. Peaches and Herb stonden ook nog op nummer 1. The Shadows. En Kiss, I Was Made for Loving You. Julio Iglesias, Quiero y Mucho. Nummer 1, The Wiz Stars, Diana Ross, Michael Jackson en vele anderen. A Brand New Day, Ellen Foley. Het vriendinnetje toen de tijd van Meatloaf natuurlijk. Hè. En Earth and Fire met The Weeknd. Onze eigen Earth and Fire. Ook op nummer 1 in 79. En ik ben ze niet vergeten. Hier zijn ze, de mensen van Queen. Op nummer 1. Ook in het jaar
1: 1979.

0: De grootste hits en vergeten classics alle tijden.
1: Altijd en overal. Altijd en overal. 24 uur per dag.
2: More of your favorite songs. Right now, right here.
0: 1969.

Hij had best wel mooie hits hoor. Tony Bas hebben we het over. En hij had bijvoorbeeld Ik ben met jou niet getrouwd. Sauna bad bij ons op de keuken door. Had hij ook nog wel als cover. En wij zijn de jongens van plezier. De mosterdpot. En had ik jou maar nooit gezien. En ook, dit is het einde. Nou, dat is het ook. Ja. Hey, bedankt voor het meedoen, meeluisteren. En nou, blijf dat ook doen bij jouw favoriete zender. En ja, tot gauw, zullen we maar zeggen. Kijk op het programmaoverzicht. Hey, groetjes.

0: Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.
1: That's all, folks.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
3: Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT-platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
4: Verleden week hadden we de 40ste aflevering van de LVT-platenkast. Als we daar één bij optellen en mijn geheugen me niet in de steek laat, zijn we ondertussen aan de 41ste aflevering van het jaar 2026 gekomen. Welkom vrienden en vriendinnen. Ik neem aan dat jullie klaar zijn om op een muzikale manier iets bij te leren over de muziek die zich afspeelde doorheen de geschiedenis. Anekdotes, historische feiten en inhoud zijn onze drie pijlers waarop dit programma is gebouwd. Maar voeg er nog maar drie bij, want we hebben ook aandacht voor wat er gebeurde in de muziek- en filmindustrie aan markante feiten in precies week 41 van het jaar. En we hebben de cover story, waar we gaan peilen naar het succes van de cover en de originele versie van een plaat. Dat brengt onze fundering van het programma op 6 en het spreekt voor zich dat de LVT-platenkast staat als een huis. Welkom en luister mee. In de studio hing een feestelijke sfeer toen de soul-legendes als Teddy Pendergrass, Gamble & Huff en Patti LaBelle samenkwamen. Ze bundelden hun krachten om een boodschap van hoop en verandering te verspreiden. Die unieke energie hoor je nog steeds in elke seconde van het nummer. We hebben het over Let's Clean Up the Ghetto.
5: You know, I was in New York City a few months ago. And the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was, they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay.

Het nummer dat je zo dadelijk gaat horen is een muzikale omhelzing voor wie het even moeilijk heeft. De tekst moedigt je aan om vol te houden en te blijven geloven in betere dagen. Het blijft een tijdloze oppikker voor iedereen die een duwtje nodig heeft. We hebben het over Wilson Phillips, kinderen van grootheden uit de Flower Power periode. Hold On was hun grote hitsingle in der tijd.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: En dan zijn we ondertussen toegekomen aan ons eerste vast item in het programma. De muziekindustrie is de afgelopen jaren compleet op zijn kop gezet door tech en trends. Dit zijn de 5 meest bizarre mijlpalen op één rij. Als eerste, AI bracht de Beatles terug. Dankzij slimme software kon de stem van John Lennon uit een krakerige demo uit 1977 worden gevist. Het resultaat was de allerlaatste Beatles-single in 2023. Dan het Swiftie-effect. Taylor Swift brak werkelijk alle records. Haar Eras-tour bracht als eerste ooit meer dan 1 miljard dollar op. En in de hitlijsten bezette ze in haar eentje de complete top 10. Als derde, ABBA werd onsterfelijk. De pop-iconen staan zelf niet meer op het podium, maar hun hyperrealistische avatars trekken in Londen avond na avond volle zalen. Virtueel live optreden is hiermee officieel de toekomst. Nummer 4 dan. TikTok is de nieuwe baas. Vergeet de platenbonzen van weleer. TikTok bepaalt tegenwoordig de hits. Het platform maakt van nieuwe tracks in één klap wereldhits, maar blaast net zo makkelijk tientallen jaren oude klassiekers van Kate Bush of Fleetwood Mac nieuw leven in. En tot slot, de taalbarrière is definitief gesloopt. Vroeger was alles Engels en moest Engels zijn om te kunnen domineren. Maar tegenwoordig is dat K-pop en Spaanstalige artiesten zoals Bad Bunny, die wereldwijd de streaminglijsten aanvoeren. Muziek is dus echt globaler geworden dan ooit.

Tijdens een schrijfsessie ontstond het nummer dat we zo dadelijk gaan horen bijna als een grap. Maar het groeide uit tot een wereldwijd empowerment anthem. TLC gaf vrouwen een stem om geen genoegen te nemen met minder. Binnen enkele uren lag de basis voor een van hun grootste hits ooit klaar. No Scrubs, hier is TLC.

We gaan terug naar Nederland. Naar een vrolijk nummer dat spontaan ontstond tijdens een losse studiosessie met vrienden. De humor en energie van dat moment hoor je trouwens in elke noot. Het groeide uit tot een echte partyklassieker die iedereen aan het dansen krijgt.

Prince schreef het nummer Get Off als reactie op de opkomende hip-hop en sleutelde lang aan de titel. In de videoclip schittert hij met flamboyante outfits en dance moves die zijn fans adoreerden. Het werd een clubhit die zijn populariteit nog verder opstuwde.

Wheel of Fortune van Ace of Base lag jarenlang op de plank voordat de band de juiste vibe vond. De mix van catchy melodieën en reggae-invloeden maakte het uiteindelijk tot een gigantische hit. Een verborgen juweel dat uitgroeide tot een Ace of Base klassieker. What you got?

0: De LVT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.
1: De tekst van de single Harvest for the World roept op tot samenhorigheid en zorg voor elkaar. Ondanks de dansbare beat nodigt het nummer uit tot reflectie over de wereld om ons heen. Het blijft een feel-good anthem met een sterke boodschap.

Randy Crawford bouwde al een indrukwekkende carrière op voor het nummer One Day I'll Fly Away haar doorbraak werd. Ze werkte samen met grootheden als Quincy Jones en Miles Davis. Haar invloed op jazz en soul blijft tot op vandaag voelbaar. Hier is die million-selling hit One Day I'll Fly Away met Randy Crawford. Je kent diezelfde Randy Crawford nog wel als de zangeres die de Crusaders ook de ene hit na de andere bezorgde. Een van die grote voorbeelden daarvan, dat is Street Life. Later in een van de volgende programma's gaan we die plaat nog eens een keer van onder het stof halen. Dat is alvast beloofd.

De single The Reason van Hoobastank is een nummer dat ontstond tijdens een zoektocht naar een meer emotionele sound. Fans omarmden het meteen toen het live werd gespeeld. Het groeide uit tot een van de meest herkenbare ballades uit de jaren 2000.

De specials brachten multiculturele invloeden samen en werden een pionier binnen de ska-scene. Hun muziek weerspiegelde de Britse samenleving van die tijd. Ghost Town blijft een krachtige mix van dansbaarheid en sociaal commentaar.

Tijdens de opnames van de Method of Modern Love van Hell & Oates experimenteerde het duo met elektronische elementen die toen helemaal in waren. Het nummer werd onverwacht een wereldhit. Het vangt perfect de flashy sfeer van de jaren 80.

De Vlaamse groep Monza veroverde snel een plek in de Belgische muziekscene met hun unieke geluid. Hun debuutalbum werd een cultklassieker en zette hen stevig op de kaart. De band blijft verrassen met authentieke en meeslepende muziek. Hier zijn ze met De Ogen van Jenny.

bent u alweer beland in het tweede deel van de LVT-platenkast voor deze week. The Beautiful South gaf het nummer een relaxte, spontane studiosfeer mee. Hun humor en ironie zorgden voor een unieke, herkenbare sound. Het werd een top 10 hit die hun stijl definitief vormde. We hebben het over Dream a Little Dream. Start.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: Zo dadelijk krijgen we muziek van Cher met Heart of Stone. Maar eerst gaan we kijken naar wat er gebeurde in week 41 in de filmgeschiedenis. En dat was heel wat. Op 8 oktober 1956 ging de film Giant in première. Dat was de laatste film waarin James Dean te zien was. Het was de eerste keer dat een Hollywood studio een groot release postuum moest promoten, wat leidde tot een ongeziene mediacampagne rond Deans nalatenschap. De tweede Bondfilm, From Russia with Love, kreeg op 10 oktober 1963 zijn grote internationale release. Het was de eerste Bondfilm die meer dan 2000 bioscopen tegelijk bereikte, en dat was een record voor de Britse cinema. En het moment waarop 007 definitief een wereldwijd merk werd. Ridley Scott's Alien werd op 12 oktober 1979 voor het eerst in Europa vertoond. De film introduceerde een nieuwe standaard voor biomechanisch creatuurdesign. Dankzij H.R. Giger en werd meteen opgepikt door Europese kunstacademies als voorbeeld van grensverleggende filmesthetiek. Blue Velvet kreeg op 9 oktober 1986 zijn nationale release. De film veroorzaakte een schokgolf in de Amerikaanse pers door zijn combinatie van film noir, suburbia, kritiek en surrealistische horror en werd sindsdien gezien als het standpunt van David Lynch zijn cultstatus. En tenslotte op 11 oktober 1994 kreeg de film Pulp Fiction zijn brede Amerikaanse release. Het was de eerste onafhankelijke film die meer dan $200 miljoen opbracht wereldwijd. Een moment waarop indie film officieel een commerciële kracht werd.

Gwen Stefani herschreef het nummer Don't Speak tot een emotionele ballade. De tekst kwam recht uit een pijnlijke breuk binnen de band. Het werd een van de grootste en meest herkenbare hits van de jaren 90. Hier is No Doubt en Gwen Stefani.

0: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
1: Terug naar Nederland. Een vrolijke ode aan verliefdheid in al haar kleuren. De melodie bruist van warmte, passie en dansbare energie. Het nummer viert de mooie momenten die liefde onvergetelijk maken. We keren terug naar de jaren 70, naar muziek van de Nederlandse groep Ferrari en Sweet Love.

En dan wat men zou kunnen noemen bruiloftmuziek. Michel Sardou werd een van de grootste Franse stemmen van zijn tijd. Met meer dan 50 miljoen verkochte albums liet hij een blijvende erfenis na. Dit nummer vangt de ziel van een landschap in pure muziek. Le Lac du Connemara. Hier is Michel Sardou.

0: De LVT platenkast draait muziek op het ritme van jouw generatie. En dit op jouw favoriete radio.
1: Thomas Dolby creëerde een mysterieuze sfeer met zijn eigen synthesizer. De intieme studiosetting gaf het nummer een spontane energie mee. Het werd een unieke mix van synthpop en emotionele diepgang. I Scare Myself, Thomas Dolby.

En dan nu de Cars met My Best Friend's Girl. Een man worstelt met verboden gevoelens voor de vriendin van zijn vriend. De vrolijke melodie contrasteert heerlijk met de jaloezie in de tekst. Dat spanningsveld maakte het nummer onweerstaanbaar.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: The Cover Story.
2: We duiken de archieven in en zetten een origineel uit de oude doos strak tegenover de moderne remake.
3: It is time for a copy-paste.
0: Open, eigenwijs en altijd verrassend. De LVT Platenkast.
4: Sommige songs hebben dat zeldzame DNA waardoor ze generaties blijven raken. And There's Always Something There to Remind Me is er zo eentje. Lou Johnson zette in de jaren 60 de eerste definitieve stempel. Zijn soulvolle stem gaf het nummer een warme, bijna filmische melancholie die meteen bleef hangen. Je hoort dat het nummer gebouwd is op pure kwaliteit. Een compositie die zichzelf als vanzelf richting de hitlijst.

0: It is time for a copy-paste.
1: En dan, jaren later, blazen Naked Eyes het nummer Nieuw Leven in. Met hun synthpopversie, strak, fris en helemaal mee met de vibe van de jaren 80. Die 2018 remaster laat nog beter horen hoe modern die productie eigenlijk wel was. Helder, ritmisch en met een hook die je na één keer al niet meer kwijt bent. Het is de perfecte illustratie van een song die niet alleen een hit was, maar een hit blijft. Omdat elke generatie er zijn eigen klank in kan leggen zonder de magie te verliezen. Dit is dus zo'n nummer dat telkens opnieuw bewijst.

Muziek beweegt, verbindt en maakt je dag. Elke plaat een verhaal, elke beat een lach. De brug tussen klanken, tussen jou en de rest. De LVT Platenkast. Altijd feest, altijd best.

En dan is het tijd voor een rauwe, eerlijke kijk op liefde die langzaam verdwijnt. De scherpe tekst botst heerlijk met de opzwepende melodie. Het is een energieke uitlaatklep vol frustratie en ritme. The Kaiser Chiefs and Every Day I Love You Less and Less.

OMD, wat staat voor Orchestral Maneuvers in the Dark, was een pionier binnen de synthpop en elektronische muziek. Hun innovatieve geluid bracht hen wereldwijd succes. Tesla Girls is een van de vele hits die hun stempel drukte op de jaren 80. En nog steeds zijn de heren actief. Paul Humphries en Andy McCluskey zijn nog steeds het gezicht achter OMD.

De volgende plaat begon als een intieme, zachte compositie. Gloria en Emilio Estefan testten het eerst bij vrienden voor feedback. Die oprechte reacties maakten het tot een grote blijvende hit. We praten over Anything for You.

En zo zijn wij weer toegekomen aan het einde van de LVT-platenkast voor deze week bij jouw favoriete radio. Een viering van liefde als brandstof voor je ziel, daar willen we mee eindigen. De tekst ademt positiviteit en gedeelde levensvreugde. Met zijn ritme en melodie laat het niemand stilzitten. We sluiten dit programma af met de Soul Orchestra en It's Good for the Soul.

0: Johan de Graaf.
1: De Gouden Ouwe Show. Je hoort ze hier allemaal.
0: De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf. Johan de Graaf.
2: Gouden Ouwe.
0: Johan de Graaf.
2: Met de heer

0: Kom gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
2: Jouw favoriete hits
3: op een rij.
2: De Gouden Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Zoals deze van Elvis Presley met Don't Be Cruel. Het is vandaag dinsdag 13 oktober van het jaar 2026. En we zitten er alweer helemaal klaar voor. Ik kijk even naar buiten. Nou, het gaat nu alweer een beetje schemeren, moet ik zeggen. Maar ja, het is wel gelukkig droog, dus dat scheelt als ik weer straks naar huis toe ga fietsen, of niet soms. Tot 9 uur vanavond live op jouw radio de heerlijke muziekjes uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Elvis Presley begonnen we mee met Don't Be Cruel. De Gouden Oude Show is te beluisteren via de DAB Plus in de omgeving van Emmeloord en ook via uw internet radio ontvanger. Is iedereen er klaar voor? Ik zie alweer diverse duimpjes omhoog gaan. Ook in die Molenstraat in Arnhem zie ik de duimpjes weer omhoog gaan. Dan gaan we snel beginnen. Dit is de tweede.

0: Dat is toch een heerlijke plaat, of niet? Soms de tweede alweer in de show met Shaking Stevens met Dizzle House.
1: Oh, Johan. Demco hier. En ik ben onderweg. En denk met een half uurtje bij je. Tot straks. Pretend.

dat is toch een lekker begin van de Gouden Oude Show, of niet? Om deze. So van Elvin Starr, dus was dit met Pretend. Door met de muziek, dacht ik zo, of niet? Deze is ook zo leuk, deze, ja. Komt uit de jaren 70. Ik heb het over de Stray Cats met Rock This Town, terwijl ik een heerlijk bakje koffie heb ontvangen. Oh, dankjewel ervoor. Dan gaan we even luisteren naar de Stray Cats.

0: Wat een herrie zo op die dinsdagavond. Dat zijn we toch helemaal niet gewend van de Graaf. Maar zo af en toe kan het toch best wel een keertje of niet soms. Ik kreeg net een berichtje binnen van Dini. Ze zegt tegen mij, ik kan niet stil blijven zitten op mijn stoel. Nou, dat is ook de bedoeling met deze van de Stray Cats met Rock This Town.
1: Dit is de Gouwe Ouwe Show met Johan de Graaf.

De formatie uit Duitsland, deze. Ja, zeker. De Les Humphries Singers. To My Father's House was ook zo'n mooie plaat, of niets om deze. Maar dit kwam daarvoor, dacht ik, zo met...

Het is toch heerlijk, dames en heren, of niet? Soms op deze dinsdagavond, de 13 oktober van het jaar 2026. Lekker meezingen met die mooie hits van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Remco is nog niet binnen. Nee, hij is nog niet binnen. Dus ik moet even kijken waar hij uithangt. Maar hij kan elk moment binnenvallen. Dan gaan we even lekker meezingen met Benny Nijman vanavond.

Nou ja, de man heeft geen idee. Hij heeft geen idee. Nee, hij weet niet hoe, nee. We zijn er nog steeds niet achter. De plaat is bijna afgelopen, maar we weten het nog steeds niet. Nee, we weten het niet. Nee, ik weet het ook niet. Nee. Dankjewel Benny Nijman voor jouw optreden hier in die Gouden Oude Show. Hier is El Martino. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

0: mooi uit het jaar 1976 alweer, van El Martino. En die is dan getiteld voor Lara. Hey, meneer Porsche, ook goedenavond. Die loopt hier rond in de studio. Goedenavond, goedenavond. Hij zit aan de koffie. Ja, doe mij er ook maar eentje, doe mij er ook maar eentje. Oh, telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: En dat kan altijd natuurlijk, waarom ook niet? Remco is ook binnen, dat is mooi. Dan doen we straks ook Wietse. Eerst even deze speciaal voor Dini.

is een heerlijke Franse plaat. Ik versta er geen klap van, maar ja, dat maakt toch niet uit. Ja, dat maakt toch niet uit. De melodie is goed, moet ik zeggen. Dat was dan de Venise. We gaan even naar Zoetewoude dorp. Dat is hier vlakbij. Ja, een kwartiertje met de auto. Daar vinden wij de heren van

afrechten, tijdloos of niet, zoals deze van de heer van de Soes. Van de heren van Verstegen hè, en Theo van Nes. Na na na was hij getiteld. Van de Soes, 3 minuten over 7:30, hier is Wietse. Die is er altijd hè, rond deze tijd. En we verwachten ook straks nog Misha om 8:30.

0: dat blijft toch schitterend en dat blijft toch mooi, deze van de Wietse met Where Have You Been. Binnenkort ook weer een nieuwe single van Wietse. We zijn in de volle verwachting. Ja, Remco komt net binnenlopen. Hij zegt, kan je nog eventjes dat dingetje doen van dat ik onderweg ben met een motorgeluid? Oh, dat kan, Komt hij.
1: Hallo, Johan.
0: Oh, maar dat is te verkeerd.
1: Ik kom hier. En ik ben onderweg. En met een half uurtje bij je. Tot straks.
0: Dat heb je met die artiesten altijd de verkeerde jingle instarten. Ongelooflijk. Maar Remco, we kunnen hem nog eventjes wel opnieuw doen. Maar dat doen we eerst even deze.

0: muziekjes hier in de show waarbij je niet stil kan blijven zitten. Of niet, soms 7:30 trouwens. Rocking in the street, we doen even Remco, opnieuw Remco. Attentie, die zit beneden in de kantine koffie te drinken, maar hij zit lekker mee te luisteren. Ja, daar komt Remco, ja. In de vertraging, daar komt hij.
1: Hallo, Johan. Remco hier. Zeg, ik ben onderweg. En denk met een half uurtje bij je. Tot straks.
0: Zo snel gaat die Remco maar, ongelooflijk. Ja. Samen met Corine op de motor. Ja, waarom ook niet? Geweldige muziek zo hier op deze avond. Het is lekker droog buiten en heerlijke muziek met de formatie Wings.

staat ook op die mooie LP van hun, hè? De beste van de Wings. Die blauwe LP is dat. I have enough. I had enough, zo moet ik het zeggen. Ja, ik heb er genoeg van. Nou, ik nog niet hoor. Ik ga nog even lekker door tot 9 uur vanavond. Straks komt Remco optreden nog. En 8:30 verwachten wij Misha. Die is er nog niet. Die is onderweg. Dus spannend. Kennen we deze nog? Hier is het Electric Light Orchestra.

0: rustige en tijdloze muziek of niet, zoals deze van dit Electric Light Orchestra. Die Living Thing is ook zo'n goede plaat, moet ik zeggen. Ik ga toch eens een keertje die LP van hun kopen waar al deze hits op staan. Dat vind ik toch wel mooi. Dat vind ik wel mooi om dat te kunnen draaien natuurlijk. 14 voor, tijd voor dit.
1: Daar is de goldvis.
2: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
1: Dat was de koffie.
0: Nou, het is weer een algehele puinhoop in de show. Gelukkig is Remco er om de boel weer te redden. Hier is nog een keertje in de show met de Wolkers Army.

Wat er gewoon een lekker melodietje is, een lekker pakkend melodietje of niet, zoals deze van Remco Heemskerk met The Walkers on Me. De gouden oude show met de hits uit de jaren 60, 70 en 80.

0: De formatie met de vele grote hits toen de tijd in de jaren 70, The Middle of the Road. De Sacramento hadden we natuurlijk als een van hun grootste hits, de Yellow Boomerang. En natuurlijk ook deze was de Tolk of the USA.
1: Hey, hallo, Johan. Remco hier vanuit de kantine. Zeg, kan je van mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel.
0: Nou, dat doen we gewoon, dat doen we gewoon. Oh, dat is ook zo'n mooie plaat, moet ik zeggen. De ene hit is nog mooier dan de andere. Hier is Gilbert O'Sullivan.

Speciaal gedraaid voor Corine was dit Roberto Sullivan met Hoe was het? Zullen we nog een plaatje doen? Maar dan voor Doris in de Molenstraat in Arnhem. Hij is een enorme fan van ABBA. Ja, wie niet en wie niet. Hier zijn ze natuurlijk met de Dancing Queen.

speciaal een plaatje voor Doris in die Molenstraat in Arnhem is. Een enorme fan van ABBA, ik moet zeggen, tijdloze muziek. Ik heb de LP hier ook. Die LP met die helikopter erop. En daar staat deze op. The Dancing Queen van ABBA. Dit is de laatste voor achter. Tot straks in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show na achter.

0: vanaf heden geopend Dini's Koffie en Theehuis. Dini's Koffie en Theehuis is gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem. Dagelijks geopend vanaf 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dini's Koffie en Theehuis met haar verrukkelijke koffieassortiment. De gewone koffie, de cappuccino, de espresso en tal van andere mogelijkheden bij Dini's Koffie en Theehuis. En vergeet ook de specialiteit niet van Dini, haar zelfgebakken appeltaart. Dini's Koffie en Theehuis, gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem.
1: Het is nu 8 uur. 8 uur.

0: hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Wat een lekkere plaat om te beginnen. Het tweede gedeelte, 7:05 weer. Ik heb het over Ming DeVille met de Spanish Troll.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
0: Nou ja, doe mij ook maar een bakje, want ik heb helemaal niks meer. Het is allemaal op. Of moet ik het zelf halen? Ja, dan ben ik snel, denk ik. Doe mij even een snelle plaat van Emmylou Harris.

En zo, ik ben weer terug van beneden. Een lekker bakje koffie meegenomen. Ja, de koffie smaakt weer prima, moet ik zeggen. Het was een geweldige plaat van Neurus, Wind and Fire. Met I Love Music. We halen de wind er even af. Wat houden we dan over? Ja, dan houden we over Earth and Fire. We gaan even naar Den Haag toe, naar Journey. Ja, die is niet meer onder ons. Maar wel een geweldige single, de Maybe Tomorrow.

0: dat is een van de Urgers en Fire met Maybe Tomorrow and Maybe Tonight.
1: Johan de Graaf.
2: Met de hits van toen.
0: De hits van toen, over een minuut of 14 verwachten wij Misha met een spetterend optreden. Zoals elke week. Maar ja, ze heeft zich afgezonderd. Ze heeft zich afgezonderd om zich voor te bereiden op haar live optreden. Hier zijn de Cats.

0: zingen, la la.
1: Dat is mooie muziek, of niet? Soms deze van de Cats met Be My Day, inderdaad. 11 minuten alweer voor 8:30. Wat gaat het toch snel zo gauw, wauw, jongen. En voordat je het weet, is het alweer voorbij. Hier zijn de mensen van Smokey.

0: dat is er eentje van Smokey. Van de Living Next Door to Alice. Dit was de Needles and the Pins. We gaan weer meezingen in onze eigen verstaanbare taal. Ook een goede avond aan Partje, die zit ook mee te luisteren. Ja, wie zit er wel niet mee te luisteren naar de Gouden Oude Show? We gaan even meezingen met Tol Hansen.
1: Het valt allemaal niet mee, heus de liefde baart ons zorgen, maar thans roep ik ach en wee, op het vervuilen van de zee. Waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood, SOS een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest, ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi niet. Hoofdpijn, reumatiek, waterleiding, gasfabriek. Hoofdpijn, reumatiek, waterleiding, gasfabriek. Wat u niet wil dat u geschiet, doet gij dat de kikvors ook niet. Loos geen giftig slijk of

betaalt de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een flop, want

geasfalteerd. Dat is die auto's toch niet waard. Kom, we gaan weer op het paard. In het spitsuur op zo'n dier ben je thuis in een kwartier. Op de tandem naar het strand, ongeacht.

0: dat is de man van The Big City. Hè? Tegen, ja. Oh, dat wist je niet. Nou ja, dan weet je het nu. Hoofdpijn, reumatiek, waterleiding, gasfabriek. Dat was een opname van Tom Hansen.
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Nou ja, je hebt er wel heel erg lang op moeten wachten, moet ik zeggen. Ja, wel 1,5 uur lang. Dat is toch ongelooflijk. Normaal is het altijd ervoor achter, maar nu was er vertraging. Er was vertraging. Daarom nu speciaal voor Renita in Temse, dat ligt in België. En ze zit lekker in haar zetel mee te luisteren naar de Gouden Oude Show. Ja, dat is heel goed, heel goed. Here's Modern Talking met You Can Win If You Want.

0: Dat is mooi of niet, soms deze van Modern Talking met You Can Win and If You Want.
1: Uit de speakers van vandaag klinken de hits van toen.
2: Oud en vergeten, maar nog lang niet versleten.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Oude Show.

0: Het is weer live gezongen. Wat een geweldige plaat, of niet? Soms deze van Mischa Verhoeven met When I Found You.
1: De gouden oude discoplaat.
0: We gaan een disco knolplaat draaien voor Blondieke in Den Haag, die lekker thuis aan het meeluisteren is. Een zak spekjes op de bank, zegt ze. Twee zakken spekjes zie ik. Dat is ongelooflijk, hè? Ik heb hier niks en ze zit gewoon aan twee zakken met spekjes. We gaan terug naar het jaar 1900 en dat zal zijn 78, denk ik, 79. Ik heb het over Anita Ward met Ring My Bell.

0: Dat is een oude leraresse deze. Anita Ward was dit met Ring Mijn Bel. Ik moet even wat vertellen. In Den Haag had je vroeger allemaal van die piraten. Hè? Je had Hofstad Radio en je had natuurlijk in Veronica had je Radio Accordiola volgens mij. En je ook, En je had ook Radio Centraal. Dit is een oude smulschijf.
1: Smulschijf, smulschijf, smulschijf.
0: Dat is een smulschijf uit het jaar 1977 alweer. Toen waren ze er al, toen waren ze er al. Smulschijf, toen de tijd, met Davy Wouters.
2: In

Kingdom of Fear, een mooie persoonlijke single van de Canadese singer-songwriter Cameron Whitcomb. Weet je, het is een term die hij niet gebruikt voor een fysieke plek, maar als metafoor voor een psychologisch landschap. Het gaat over het hoofd als koninkrijk dat wordt geregeerd door angst en de constante druk om goed te presteren, dat het ook goed met je gaat. En het is ook een eerbetoon aan een gelijknamig boek van Kingdom of Fear van de legendarische Amerikaanse schrijver en journalist Hunter S. Thompson. Goed, genoeg gekletst. Weer lekker verder met muziek. All I've Got in Front of Me is The Past. Een hele lange titel en lekker gezongen door David Newbold.

0: You'll never catch a stray dog when the water is testing.
1: Oude en nieuwe hits, bekende en onbekende artiesten, dit is de Muziek Safari.

Het eventoon aan de toen overleden Rob de Nijs. Prachtige versie van onze Douwe. Nu we toch bij Nederland aanbeland zijn, we gaan verder met het lied Klaverveld. Een breekbare Nederlandstalig lied van zangeres Leonie Jans en bandionist Karel Kraaienhof. Ja, weet je, dat lied dat, is een Nederlandse werking van de wereldberoemde klassieker Fields of Gold van Sting. Waar het in het origineel gaat over de gouden gerstvelden. We plaatsen dit lied meer de sfeer naar typisch Nederlandse polderlandschap. Oftewel kort samengevat een ode aan de Beemster.

Oh yeah, I'm a Lover. Dat is de Duitse zangeres Andrea. Ze zingt Italiaans. Een heerlijke disco-hit uit het jaar 1985 was dat. Goed, ik kijk naar de klok en ik stel vast dat het bijna de eerste gedeelte van deze muzikale wandeling in de Muziek Safari erop zit. We gaan verderop even lekker op een bankje zitten, even pauzeren. Ons klaarmaken voor de tweede gedeelte van de Muziek Safari. Wat mij betreft tot zo dadelijk. En we gaan er eventjes uit met Bucks Fizz en New Beginning, oftewel Mamba Strat.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar de Muziek Safari.

Jawel, we zijn begonnen met de tweede etappe van de muzieksafari. We begonnen met nummer In Your Eyes van de Nieuw-Zeelandse countryzangeres Joy Adams. En dat allemaal in samenwerking met Gary R. Farmer. En ja, weet je, Joy Adams is misschien hier niet zo bekend, maar in Nieuw-Zeeland is ze een hele bekroonde naam, een gevestigde naam binnen de country scene van Nieuw-Zeeland. Vandaar even gedraaid hier in de muzieksafari. Weet je, we gaan meteen maar eens verder met Nederlandstalig. We gaan wel een stukje terug in de tijd. Het nummer Alle Meisjes Willen Kussen van John Spencer. Een bekende Nederlandse feestplaat uit 1985. De single kwam binnen in december van 1985 in de Nederlandse top 40. Bleef 4 weken in de hitlijst staan. Bereikte hooguit de 30ste plaats. Maar dat maakt allemaal niks uit. Het werd volop meegezongen bij allemaal feesten en partijen.

De Britse bluesgitarist en zangeres Danny Wild met een cover van het nummer van Bob Dylan, nummer Masters of War. Nou, waar Dylan het nummer nou destijds uitbracht, en destijds, dat was 1963, heel sober, akoestisch bracht, heeft Danny Wild met haar soulvolle stem en haar gitaarwerk er een beetje een moderne bluesdraai aangegeven. En weet je, zo mooi is dat dat soort hele oude nummers toch weer terugkomen, ook in deze tijd. En ja, ook helaas in deze tijd zijn er toch altijd mensen die alleen maar geld verdienen met een wapenindustrie. Maar het is ook een aanklacht, hè, tegen de wapenindustrie, tegen de oorlog, tegen politieke en militaire leiders, oftewel de Masters of the War. Die jonge mensen de oorlog insturen, terwijl ze zelf veilig en wel achter hun bureau blijven. Namen en voorbeelden hoeven te noemen zijn helaas helemaal te over hier op deze aardkloot. Goed, we gaan weer terug naar 2026. Nummer Patient Zero, een single van Taylor Swift, uitgebracht in september van 2026. Ja, het is een beetje, ja, een beetje tekst met een toxische ex-partner, heel erg gericht aan zijn huidige vriendin. En de term Patient Zero, de eerste besmette persoon bij een uitbraak.

Ach ja, heerlijk, de tijd van de zeezenders, Radio Veronica, Radio Noordse Internationaal. En wat je net hoorde, Les Reed Orchestra met de Man of Action, dat was vanaf het begin, de start van het station in 1970, de officiële herkenningstune van deze zender. En deze opname werd gemaakt in 1968, opgenomen in een studio in Londen. En de muziek, dat is wat gedraaid hoor. En ja, ik heb er ook goede herinneringen aan hoor, aan die tijd van die zeezenders. Wat een heerlijke stations waren dat toch, maar dat is allemaal verleden tijd. Het nummer Ruimtetuin. Dat is een hele unieke muzikale samenwerking tussen de Nederlandse bluegrass band Bluegrass Boogeyman en Dave van Raven. En die is bekend als de frontman van de Rotterdamse beatband The Kick. Nou, het is meer een samenwerking alweer van een jaartje of 8, 9 geleden, zoiets. Wordt nooit gedraaid op de Nederlandse radio, dus uiteraard wel hier in de Muzieksafari.

Die With A Smile, uitgevoerd door Steven Smits en Amber Thijssen. Een mooie live cover van de wereldhit van Bruno Mars en Lady Gaga. Begeleid door het Max Orkest. Ja, dat orkest dat werd samengesteld uit allemaal amateurs, wel hele goede amateurs, voor dat bekende orkest. Bekend voor 50-plussers en ze hebben het afgelopen jaar ontstellend veel succes gehad. Eens even kijken. Nou, we gaan zeg maar verder met de Maxi Safari. Dat is deze week het nummer What You're Waiting For van de Amerikaanse meidentrio Stargard. Een beetje funky disco en soulplaat uit 1978. Horen we eigenlijk ook nooit meer. Dus wat mij betreft hoogste tijd om hem hier weer eens een keer te laten horen.

Ja, ja, dat was de Maxi Safari, 7,5 minuut Starcard en What Are You Waiting For? En dit zijn die nummers waar kan ik heel moeilijk blijven stilzitten op mijn stoel hier achter het mengpaneel van de studio van de Muziek Safari. Goed, ik weet niet hoe het bij jou was, maar nou, heerlijk om dat weer eens een keertje terug te horen. We gaan verder met Lighthouse, een nummer van de Britse country en popzangeres Helena Mace. En ja, weet je, het nummer is een beetje een nostalgische mix van country en popklonken met toch wel wat zomers invloeden.

Ach ja, heerlijk nummer, hè? Weer heel erg ouderwets. Nou, die ouderwets, meer van deze tijd, moet ik eigenlijk zeggen. Alhoewel, het nummer werd oorspronkelijk uitgebracht in 2007 ongeveer. In 2010 scoorde Deense DJ Cato er een internationale hit mee. Ingezongen toen de tijd ook door Deense zanger John Neurgaard. En diezelfde John die heeft hem nu ook in samenwerking weer opnieuw uitgebracht. Tezamen met Justine, een 23-jarige Litouwse zangeres. En Jack Style, de Deense DJ en producer. En hebben er een 2026 hit van gemaakt. Waarvan akte. Het nummer, De Opdracht, van Floris Francis Arthur. Het solo-project van de Belgische muzikant Floris de Dekker. Bekend onder andere van Claudio en The Intergalactic Lovers. Nu heeft hij weer een Nederlandstalige plaat uitgebracht, De Opdracht. En ja, het snijdt een beetje herkenbare maatschappelijke thema's aan. Hoe sociale media en de huidige prestatiemaatschappij ons dwingen om van onszelf een merk of een permanente promotiecampagne te maken.

De Piano Man, uitgevoerd door Ruben Heijn. Een mooie cover van de legendarische klassieker van Billy Joel. En Ruben Heijn bracht dat te horen in samenwerking met het Max Orkest tijdens het grote concert wat zij gaven. Een mooi Nederlandstalig lied, De Kinderballade. Een heel bijzonder nummer van Boudewijn de Groot. Niet gemaakt door zijn bekende tekstschrijver Lennart Heijg, maar meer gebaseerd op een gedicht van de befaamde schrijver en dichter Gerrit Komrijn. Het lied gaat over een 12-jarige jongen, een waterprins en de 13-jarige meisje Annabel. En ze maken bij het ochtendgloren een hele romantische wandeling door het korenveld. Ja, weet je, het verhaal kent een heel abrupt eind en tragisch einde. De jongen wordt even later doodgevonden in het koren met een hele diepe bloedrode wond. De exacte doodzaak wordt in de tekst nooit uitgelegd, maar de slotregel. Maar nog altijd ruist de zee, suggereert dat Annabel wellicht een zeemeermin of een sirene was.

Ja, ja. Gezongen poëzie, Boudewijn de Groot en de kinderballade. Nogmaals Nederlandstalig, het nummer Ik dans, dus ik besta van het goede doel uit 1986. Je titel en het refrein die spelen duidelijk met de beroemde filosofische uitspraak van de Franse filosoof René Descartes met Ik denk, dus ik besta.

Nou, dankjewel het goede doel voor dit heerlijke luisterlied van Ik Dans Dus Ik Besta. Goed, ik kijk naar de klok en ik zie dat we bijna gekomen zijn aan het einde van de muzieksafari voor deze week. Nou, dankjewel dat je er weer bij was en wat mij betreft graag tot de volgende week. En we gaan sowieso uit met Bon Jovi en Living on a Prayer.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en dat speciaal voor jou.

0: En nogmaals een hele goede avond. Van harte welkom. Het is weer zover. Je kan een uur lang luisteren naar het programma Nightflower. Komend uur romantische muziek. En ik heb zelfs ook nog een gedicht voor je. Wat wil je nog meer?
1: Goedenavond.
0: Soms gaat de tijd zo snel.

Ik nam je mee terug naar het jaar 2006. The Temptations, I'll Be There.

En heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma Night Flower. Met muziek speciaal voor jou. We gaan verder met Rod Stewart. En wat zingt hij eigenlijk ook weer? Luister maar.

volgende gedicht is getiteld Op jou ben ik trots. En het is geschreven door Han Daniels.

Het examen gehaald. De klas die nu behaalt. Het resultaat was zo goed. Dat geeft jou weer moed. Ik wist dat je het kon. Al voor je eraan begon. Vanaf nu gaat het beter met jou. En nu ben je zover dat je jezelf nu vertrouwt. Je bent slim. Je bent intelligent. Het wordt tijd dat je daar zelf eens aan wendt. Lieve jij, ik ben op jou heel erg trots. Dat staat zo vast als een huis op een rots.

En dat was de titel van de plaat. En de zanger was natuurlijk James Taylor. Elvis Costello.

De betere muziek van Elvis Costello. En je weet het, 24 uur per dag gaat dat door van... Ja, wat wil je nog meer? Dus gewoon lekker blijven luisteren. Rod Stewart. En wat gaat hij doen?

En dan gaat hij dan langzaam weg. Rod Stewart, Sailing. Ja, het is alweer de eindtune. Maar we hebben zo nog op laten gaan, hoor. Op verzoek of ik een stukje wil draaien. Van deze plaat natuurlijk. Toots Tielemans.

Ja, beste luisteraars, dan kijk ik naar de klok. En het is alweer voorbij. Je kon een uur lang luisteren naar het programma Night Flower. En we hadden zelfs ook een gedicht voor je. Wat mij betreft nog een prettige avond. Hè? Maak er wat van. En tot de volgende keer maar weer. We gaan eruit met de plaat van Reinhard Meij.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

A crazy thing, little thing. Zelfs Cold Love. Van Valentine. Dat komt van een Queen LP, Queen album. Moet ik zeggen, en CD. Uit 2014. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tielman. En ik draai de plaat voor jou oud en nieuw, of wisselt van elkaar, min of meer. Ik wijk er wel eens vanaf, soms een enkele keer. Niet te vaak, af en toe misschien. En we gaan de plaat draaien uit 1982 van Corrie van Gorp. Het is volgens mij geen hit geworden destijds. Wel een bekende plaat eigenlijk, alleen met een Nederlandse tekst. Het is de kokosnoten cocoa.

Kid Creole en de Coconuts in 1982 en Stool Pigeon. En het was een sensatie om live mee te maken. Het was een geweldige band en eigenlijk, nou ja, wanneer hij optreedt is het gewoon feest. Muziek van Mark Stedler en his creepy classic chiller band. Hij is een voorliever, hij is helemaal gek van de Hammer Movie films. Hammer Studios waren in de jaren 60 de studios waar ontzettend veel van die pulp horrorfilms vandaan kwamen. En de actrices die erin waren, daar was hij helemaal weg van. En daarom heeft hij een plaat gemaakt over de Hammer Girls. Maar niet alleen heeft hij een plaat gemaakt over de Hammer Girls, maar ook met de Hammer Girls. Want regelmatig doen actrices mee op zijn platen. Gaan we zo meteen ook eventjes horen, denk ik. We gaan luisteren naar de Hammer Girls van Mark Stedler in 2014.

0: Inmiddels heeft hij zijn aantal dames uitgebreid tot de Bond Girls. Hij begonnen met in ieder geval Caroline Monroe in 2026. De CD Monster Kid. We gaan nog even terug in de tijd met deze man. En we gaan luisteren naar The Blue Moon.
1: Hello everyone, this is Veronica. Up next is Mark and Caroline with an oldie, but a goodie. Here's Blue Moon.

Mark Stadler en zijn Kippie Classic Chiller Band. En we hoorden Caroline en Veronica, Hammer Girls. De ene presenteerde het en de andere die zong het met Mark Stadler. Blue Moon uit 2015. Uit 2019 komt deze plaat van Broken Peach. Het is bijna een Halloween, hè? Dus vandaar die platen allemaal zomaar opduiken. Bad and Ghostbusters.

0: Don Pelletier in The Joys of October. Plaat uit 2018. Dit is een klein beetje een soort van atmosfeer die bekend voorkomt. De rijder schrijft deze week iets voor Harriet uit Engeland. En in oktober 2026 zegt zij: Take me home, County Roads.
1: Cindy. Peter Timmerman.

Uit 2024, Robbie Valentine en Don't Give Up on a Miracle. Een prachtige plaat die eigenlijk een hitnotering had verdiend. Muziek die uit 35 jaar geleden, op 14 oktober 2000 en, nee, 1991... Dat is 35 jaar geleden, moet hij terug. Met deze plaat een hit in Nederland. Over and over again, he's Valentine.

Over and Over Again. 35 jaar in 2026 op 14 oktober. Muziek van Françoise Hardy. En zet deze namen ergens in die top 2000, want dat is wel een nou, dat heet ze wel waard. Comment de Dier, adieu. Oh, die hebben we al gehad.

Moment hier, adieu van François Hardy. Ik meen dat 1968 was deze plaat een hit was. En het is een leuke plaat om in de top 2000 te krijgen, denk ik zomaar. Een plaat van de Creedence Clearwater Revival. Have you ever heard the rain?

Creedence Clearwater Revival. Ze hebben allemaal een staart. Ja, have you ever heard the rain? Begin oktober 2026 overleed Sars Jordan op de belachelijk jonge leeftijd van 63. Have you ever seen the rain?

iets anders als je, zoals je het nummer gewend bent misschien, maar... Zeer opvallende stem van Sarge Jordan in Rock and Blues. Have You Ever Seen the Rain? Van Get What You Give van 2006. Overleed op, ik meen 2 oktober was dat. In 2026, 63 jaar. Veel te jong. Muziek van Sandra AI, want Heaven Didn't Wait voor haar.

Zander AI en Devil System, Heaven Can Wait in 2024. We hadden 1983 van Kelly Page. Dat is een cover van Anita Ward. En luister naar Ring My Bell.